en fuika feni da tego libi na eni akounu kondre fu papa Yehova almakti lobi wang ade prespari fu yere da boskopu disi because da boskopu disi e bari yari fu yari ai bari kaba taki masra Jesus Christus e kom baka en will libi na inwanteno peweshi taki futru den sani di Bebel. Buku ben taki, ala den sani e kontru nou. Dat wan taki, we libi na in the last thing pe Bebel buku be taki furu feti opasa. Bebel buku taki abra den world beherzers. Bebel buku taki abra den oorlogen di okong. Bebel buku taki abra den somme makti di odena ina grond tapu disi de wereld machten de wang nanga den bigi feti sani. Ala de sandati e defu shino na ini a grond tapu disi pe trawang e bigin pur den konadoro en yeshi taki faya nanga smoko e bigin sorry den srefina eni bepalden kondre kaba lobby wang Bebel buku ben taki abrade sandisi masra Jesus Christus ben taki abrade sandisi en futru de sandisi e konfu pasa pe ataki ook tutaki disi no de a ende ete ma disi de den fortekene fu a kaba fu a grontapu disi lobby wang adena minanga you know fu sabitaki a Jesus Christus disi a meki presi klari giwi kaba na eni a konu kondre fu papa Yehova almakti a sreka presi gimina nga yu kaba ma sawi musdu a wa enkrisani na fkom bribi na eni a komba kafu eng nanga a woroko sa aduna a kroisi potwi srefina a presi fu libi wa libi lek fa gado wani lobi wang today, a hairy evangeli na eni serenan kondre, ye shitaki furu sani koskoifik mopotapu den presi. En daarom meki, we chari boskopu van het Bijbel buku kombaka, fu alas maka yere en fu kolibi baka lek fa gado wani, want we leki bribisma na eni a kondre serenan, na we abi one pisi autoriteit sa gado giwi na ini a geestelik sein fu a kondre disi fu opotanapu en begigi a kondre disi fu opotanapu en chari a tru kona fesi na ini a kondre disi so dati a geestelik sein na ini a kondre disi de stabil ondro a tiri fu masra Jesus Christus. Lobi wang mal seye shi da ye shi taki sirefi na eni a bribi libi na eni a skifu masra walo sot sani e pasa beina ikantaki a ogri moro den smafu doro sei. Lobi wang darom Bebel buku e kom baka na a orde fu wika sabi san masra gado almakti wani fu wi want uiteindelik masra Jesus Christus e kom baka lobi wang en seranang ap masra Jesus Christus van noudu seranang no abi man van noudu di eko hal money op na ini a kondre disi fu bribi wang of seranang no abi sma van noudu di eko profeteer gi seranang kondre somar masranang abi Jesus fosi van noudu fu kenki a mindset fu den seranamang fu kenki a prakseri sawi abi na ini a kondre disi fu chari a freide kona ina kondre disi na Jesus Christus wawan kan dweng lobi wang en fu di Jesus de afreide stichter ade awang di echari kenki kong na enwa libishma da make we go na Jesus make we begi en kar na Jesus fu acharwan kenki kong na insrenan kondre fosi we go na wantrapresi make we go na Jesus omdat na masra Jesus Christus abi ala makti en anogi makti na libishma ma agiwi a santa yeye di eleriwi abra fawi muslimi ma no giwi makti
Bijbelboeken, het takwam prins Jezus taki, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Lobiwan, Masra Gado Almakti, Papa Jehovah, agi Jezus Christus Almakti, na in die hemel, na een grondtapu, fu akarigeri en tiri, a grondtapu disi, na een hemel konre, fu pe asdong na tapu en konus turu. So, minanga yo, nagi a wang enkri, konu disi, we mus boiki sakawi kindi. And we asking for a tiri ook to will you be kondre sranang sranang de for Jesus. Lobby wang today me charyupsa na in Bible buku na ini a buku for Timotheus difu tu buku for Timotheus capital 2 den versi IT tegomiti tina 3 I scrifi dape na in one Nederlands Bible. Ataki, gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het geslacht van David naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelf boeien draag als misdadiger, maar het woord van God is niet geboeid. Om deze reden wil ik alles verdragen om de uitverkorenen opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Lobiwang, je jere, Bijbelboeku, de krinja, abra, apraxeri, voor Masra Jezus Christus, abra, willek libisma, na eni grondsapu. Dus dat want aki, ook to abra willek libismana ina kondre sranang Masra Jezus abi wan prakseri lobby wan. Ma fos we go doro, dan mek we teki ook to a sranan tonga Bible gide wan di demoro betre na eni a sranan tonga. Na eni difu tu buku fu Timotheus kapitaal 2 den versi aiki tego miti tina 3 aitaki na eni apisi word to disi ataki memre ta gado bemeki Jesus Christus wamba kampiking fu David opobaka na dede disi na abunyunsu dimi e preki na fu abunyunsu disi ede meki mi e nyampina en den boy mi srefi neleki minawa ogriman madeno mambui awortu fugado dat meki a wisi sang e miti mi mi e teken efu dati sachari for lusu nangatego glory eni Christus Jesus gidesma di gado ben teki sami e takino defu vertrouw. Efu we dede nanga eng, da we olibi nanga eng. Efu we tang hori doro, dan we origeri nanga eng. Efu we sataki, tak we no sabi eng, da ensrefi sataki, tak ano sabi we. A we si, we no edu sang, we taki, a satang du sang ataki, bika ano kalei gi esrefi disna apraxeri fu Masra Jesus Christus abra libisma na eni grond chapu. Lobi wang ye yere kring sa Bijbel buku taki askrifi man ataki abra a bunyunsu sang aichari en fa anyampina abra a bunyunsu disi anyampina fu dat ede I taki na eni award to disi fa I chara bunyusu konadoro and lobby one
wi lek libi sma bribi wang. Abunyonsu sang wi mus hortranga na eng. Nataki masra Jesus Christus gona akroisi. Adeden akroisi en a painangen brudu giwi. En so masra gado al makti genkrakti fu opo baka na dede baka dridei. Dati na abunyonsu solekifa askrifi na eni Bible bukuja na eni a buku fu Timotheus, difu tu, buku fu Timotheus, kapital tu, da vers Haiti, ataki, memre ta gado be meki Jesus Christus, wambaka piking fu David, opo baka, na dede, disi, na abunyusu, di mi e preki, a skrifiman, jaso taki, taki dis na abunyusu sa ai preki, anabi no wan tra bun nyusu di de. A evangeli na bun nyusu. Na a breti boskopu. Dat wan taki a boskopu disi. Na taki masra Jesus Christus opona dede. En a gwe na a papa. En a sidona a let say anufu a papa. Pe grontapu de e footbagi. En a taki ok to taki. I go make it pressy clary givi fu we can come fu libina any e konu kondre solanga we edusa aitaki lobby wan this day a breti nanga a prisir nyusu na fu disi we must make prisiri na any grontapuja we di e bribi we must prisiri taki masra gado al maxi e no da we out fu ka gona any e konu kondre we must breti and presiri and gigado glory that he I tear we ete like libisma ondanks we do so many sunny na in a grand tapu disi sang nebo ha gado ma I tear we ete taki we de emching and I know that we ate fuko libi na eni e kounu kondre. Lobi wang so leisi yeshi libisma e prisiri on that de shiwan trasma. Yeshi libisma e prisiri on that de shiwan man sang potes reflekwa manf gado. Mar amoro bigi sani sang wimus prisiri geng. Nataki masra gado al makti Yehova papa e know that we ate. In a name for Masra Jesus Christus, for kolibi na eni enko unu kongre. Lobi wang, one pisi opsa na ena grond tapu disi. One thing okong pe one efa ki wasi ofen presi na eni a grond tapu disi. That one taki a kerki okomopo libi a grond tapu disi. A kerki di e waka baka masra Jesus Christus en dusan gado etaki den o komopo libi a grond tapu disi a kerki o eifakiwer gue na ini a konu kondre fu gado en wan grond tapu sondro kerki sondro trutru bribisma ade wan soso grond tapu sondro gado. Ade wan soso grond tapu. Wan grond tapu sondro da santa yeye. Ade wan soso grond tapu. Lobi wan, make me tak wan santide. A opname na de wan di abi a santa yeye. Ogwe mei nanga a opname. So te a opname fen presi. Da baka dati a santa yeye. No de na ina grond tap dis moro lobi wan. A no rigeri na en libismana ina grond tap. Up this morrow na soso takru atisani ofen presi like for Bible buku skrifi and then drape yo abi fu make one case lobby one if you didn't gado of you defu Satan of you defu assess a dritron 60 lobby one our muile case de dape dare make him masra doan sangi libismana fesi fu you come bribi daki Masra Jesus Christus, dele givi na akroisi, era opo baka, en asa givi alibi futego, if we do sa aitaki. Lobi wang, mawe go baka, na Bible buku, na eni da buku, fu Timotheus,
difu tubuku fu Timotheus capital 2 den versi Haiti tegomiti tina 3 ataki drape na eni versting ataki dot meki a wisi sang e mit mi mi e teken efu dati sachari fu lusu nanga tego glory ini Christus Jesus gidesma di gado ben teki lobi wang askrifi mandisi da apostol askrifi abrasani samiten fu di achari abonyunsu den buyen serefi teiko wordag na ina grontapudisi ano beite standards e kruto yu fu a tru evangeli di e chari. Ma so leisi ade smana eni kerki srefi. Bigi bigi leide srefi e kruto trawang fu a warheid sa de char konadoro abra a evangeli lobi wang. En so ook tu Bible buku skrifi ja a skrifi taki yu kan hori wansma fu no tak next, ma you no ma ori a word to fu gado. So, Bible buku taki, de kan bui mi, ma de no ma bui a word to fu gado. So, we si sayo do a word hate o tam preki, yo tapu wa manja, wan tramang e opodrape, lobi wan tefuk ba, masra, opoti a tru, na eni de ongelovige mofosrefi, fu barigi kerki, en na sandati epsana eni srena, kondre no de, pe ongelovige, sma dine gona kerki, sma, dine bribisrefi en masra Jezus Christus, ma de lees Bijbelboeku, de consor kerkino, fawi muslimi lobi wang, en dati no de wansani sabe mus pasa, ma dati na wansani sana wi bemus mansori a grand tapu fade muslimi, ma nou na a grand tapu e consor kerki fade muslimi, bika kerkisrefi ko vergiti tak de muslimi bung ondro a aifu gado. Lobi wang, Bijbel buku eskrifi taki sami etak nou de fu vertrou efu wi dede nanga eng da wi olibi nanga eng. Lobi wang, efu wi dede nanga Jesus Christus, te Bijbel buku etaki wi dede nanga Jesus Christus, dat wan taki we do san Bijbel buku etaki, we heli bilanga, we hortranga, en do san gado etaki, teleki, we froisi libi agronta pudisina eni aneng fu Jesus. So, we sa libi nanga eng, if we dede nanga eng. Bijbel buku etak godoro, ataki if we ta hori doro, da we origeri nanga eng, if we sa taki tak, we no sabi eng da ensrefi sataki tak ano sabi wi if we ta hori doro wi sa rigeri nanga eng lobi wang ta hori doro de abunsani pe wi sa shi a glory fu gado na en wi libi ma if we tak ook tu tak wi no sabi Jesus dan ensrefi otaki ano sabi wi you sabi Petrus da disciple sa kontron apostel abe taki oktu tak ano sabi Jesus ma ago aksi pardon fu a pis dati and so a kom baka na ini a woroko pe gado be waneng ma minanga yu tide dei sang etaki wi sabi Jesus nolti no meki a fou tomorrow fu taki wi no sabi Jesus omdati asa de wan sondu giwi and so lazy, we no sabi otewe gweli ba grand chapu disi. Daro meki, we musabi sawe poti etaki na nga we mofo lobi wang. And so, Bible buku etaki, a we si, we no edusa we taki, asa tang dusa ataki, bika anoka lei gi ensirefi. We si we ne edusa we taki, Bible buku etaki, ma gado, Satan dusa ataki. Ataki a mekwan presi klari gi minanga yu. En au tandu asandati. Dat wan taki a opname de na pasi e kong lobi wang.
En a opname dis in a sang, Bible buku taki sa masra gado srefi poti en anoka legi en srefi, ma futru we must make we sref klari, want to ambigi evacuatsi of en presi na indentensa ekonja lobi wang make klari that you dena in a evacuatsi disi. En make we ta hordoro lek fa Bible buku taki if we ta hori doro da we origeri naga eng. Make we ta hordoro minanga you di e yeraboskopu disi fu we ka rigeri naga eng lobi wang naga masra Jesus Christus lek kounu. So a kondre disi abi Jesus Christus fa noudu seranang kondre ado abi wang mang fa noudu of suma. Maar a abi Jesus Christus van noudu. So we suma okon na in Israanang. Ma if we not dryly bikona Jesus. En kondusa aitaki. Da we suma ka kona in Israanang. Kenkin okon. Ma na soso achteruit gang. Ma if we dryly bikona Jesus Christus. En kondusa aitaki. Da futru as a giwi a betre libi. Na ina grontapu disi. En ook zo na in hemel kondre. Lobby wang, minanga you, make we take praxeri abra de word to DC. En so we kondoro na akaba fu a Bible boskopu DC. Te wantra lezi, we debaka via de radio senders fu Radio Shalom na eni oso camera. Nara Bible boskopu utambung en make God bless you. En we bari, shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Fahir, host Radio Shalom, and our own Rupert, Nochlang, in Lang, in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee,
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij

Ye ye fuma sadi in apresi ja.

0: Ik ben Miracle
1: en ik ben Michaela.
2: En we luisteren samen naar Radio Shalom.
3: I dedicate this song to recession, depression.

0: Έχατε στην ουρ.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Boy, mi wa klara ozo. Mala san obo preis. Plus abit chat ko snara. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat zei dat hij.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik, ba. Verfi. Na een nieuw merk, top. En een verfi, disi. G.U. na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo verfa aan verfi, er. Verfi, by Historex.
5: Radio Shalom, Inspiration FM, Joan Herbert.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader, we zeggen u dank dat ook op deze avond we wederom voor de troon van genade mogen komen. Het is andermaal een voorrecht om dat te mogen doen. We hebben reden genoeg om als kinderen u te danken. Danken voor alles wat er is geweest. Lieve Vader, ik wil u bidden dat wij als uw kinderen het besef zullen hebben in ons hart hoe belangrijk het is om in deze tijd ernstig te zijn in het dienen van u. Om u te dienen met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel ons verstand en geheel ons kracht. Dat wij alles op alles zullen doen om u te behagen in alles wat we zeggen, in alles wat we ondernemen, in onze leven, in onze handel, in onze wandel. Mijn God, ik bid u dat wij in onze harten het verlangen zullen hebben om u ernstig te dienen, om u waarachtig te dienen met alles wat in ons is. Dat wij ons uiterste best zullen doen om rein en heilig te leven, om u te behagen op alles, in alles wat we zeggen, en nogmaals, alles wat we doen. Mijn God, het is een voorrecht om kinderen van u te mogen zijn. Ik bid, mijn God, dat wij het verlangen zullen hebben om bruikbare instrumenten in uw handen te zijn. Dat u wil gebruiken om uw naam te verheerlijken, om u te verhogen. Dat u wil gebruiken wanneer u wil, waar u wil, hoe u wil, zoveel als u wil, zo lang als u wil. Dat wij waarachtig reine en heilige instrumenten in uw handen mogen zijn. Het is een voorrecht om u te mogen dienen. U hebt naar ons omgekeken. U hebt ons getrokken uit deze duistere wereld. U hebt ons rein gewassen. U hebt ons een nieuw begin gegeven. U hebt ons een compleet nieuw leven gegeven. En ik dank u wel, mijn God, Heer. Velen van ons zijn al jaren op de weg. U kent onze handel. U kent onze wandel. U kent onze gedachten. U weet waarmee we ons bezighouden. Maar ik bid, mijn God, dat in deze tijd wij intens verlangen zullen hebben, Heer, om u te behagen in alles wat we doen. In alles wat we zeggen. In alles wat we ondernemen, dat we u mogen verheerlijken. Dat men Jezus Christus in en door ons mag zien. Dat men mag beseffen dat wij anders zijn. Heer, we zullen niet anders zijn wanneer we gaan staan op plaatsen en zeggen ik ben anders. Maar we zullen anders zijn wanneer mensen zien aan ons leven dat we heel anders zijn geworden. Vader, ik zeg u dank voor uw genade. Ik zeg u dank voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Mijn God, Heer. U kent ons. U weet precies hoe we in elkaar zitten. En deze avond wil ik u ook oprecht bidden, Koning Jezus. Dat u ons wil schenken. Het karakter en de gezindheid van u. De bewogenheid van u, Heer Jezus Christus. Dat we mag zijn zoals u bent. Dat we mag spreken, dat wij mogen spreken zoals u spreekt. Dat wij mogen handelen zoals u handelt. Dat wij mogen denken zoals u denkt. En dat, Heer, wij bewogenheid mogen hebben voor ons medemens. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw trouw. We danken u voor uw liefde. Heer, woorden schieten ons tekort. Maar geef u alle lof en alle eer. Help ons zo, mijn God, Heer, om u waarachtig te dienen met een volkomen toegewijd en overgegeven hart. Om u te behagen in alles wat wij doen. We danken u, Vader. We danken u dat ons leven mag zijn als een offerande aan u. Dat u werkelijk behagen mag scheppen in alles wat wij doen. Heer, wij allen weten waarmee we nog zitten. Maar ik bid dat wij, Heer, in alle nederigheid en oprechtheid des harten alle dingen zullen brengen voor de troon van genade die u niet behagen. En u alle ruimte zullen geven om te doen in ons leven wat u wilt doen. In de wonderbare en machtige naam van uw Zoon Jezus Christus. Heilige Geest, we hebben uw hulp nodig. Help ons, Heilige Geest. Opdat wij mogen leven, een leven dat de Vader en de Zoon behagen mag. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.
1: If you feel like lifting your hands, you can. He's in the room tonight. Just worship him.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap. Je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit.
2: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Het is 1 uur. J-Cash.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve luisteraars, weer fijn om bij u terug te zijn, om van hart tot hart met u te delen wat de Heer ons schenkt door de Heilige Geest. Heeft u zich wel eens de vraag gesteld wat de betekenis is van uw bestaan op deze wereld? Met andere woorden, waarom ben ik hier? Is het allemaal toeval? Of bestaat er een goddelijke planning met uw leven? Deze vraag is waarschijnlijk ook in het hart van koning David opgekomen. Want in Psalm 8, vers 3 en vers 4 maakt hij ons zijn verwondering bekend en zegt: aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Inderdaad, wie ben ik en waarom ben ik hier? De Franse filosoof Jean-Paul Sartre zei: de mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt. Met andere woorden, maak je niets van jouw leven, dan ben je ook niets. Op de vraag van David, wat is de mens, geeft Jean-Paul Sartre een antwoord en zegt: de mens is datgene wat hij van zichzelf maakt. Maar is dat wel waar, dat jij bent wat jij van jezelf hebt gemaakt? Dit zou betekenen dat de waarde van jouw persoon, dus wie jij bent, door jouw eigen keuze wordt bepaald. Hoe vaak heb ik niet gehoord hoe negatief mensen over zichzelf denken en spreken, omdat ze ervaren door verkeerde keuzen in hun leven niets te zijn geworden. Ik ben zo blij dat ik u met zekerheid kan vertellen dat de waarde van u als persoon niet bepaald wordt door wat u van uzelf hebt gemaakt. Maar de waarde van u als persoon is reeds bij uw geboorte vastgelegd. U heeft het goed gehoord. Vanaf het moment dat u werd geschapen, was en bent u als persoon waardevol. Uw waarde hangt niet af van de waardering die de mensen aan u al of niet willen geven. U bent, en ook al beseft u dat zelf niet, oneindig waardevol en kostbaar, ongeacht hoe beroerd de keuze ook zijn geweest die u tot dusver gemaakt hebt. En luistert u maar waarom ik u dit zeggen kan. Toen het woord van God tot de profeet Jeremia kwam dat hij aan het volk van Israël moest doorgeven, zei Jeremia aan de Heer: ach Heere, ik weet niet te spreken, ik ben te jong. Met andere woorden, ik ben niet geschikt. Jeremia zag zichzelf als minderwaardig. En zo zijn er duizenden die om welke reden dan ook met een afschuwelijk minderwaardigheidscomplex door het leven gaan. Daar zij besmet zijn met de gedachten van mensen zoals bijvoorbeeld de filosoof Sartre, die ons verteld hebben dat onze waarde van wie wij zijn bepaald wordt door wat wij van onszelf gemaakt hebben, dus wat wij bereikt hebben. Maar dan vertelt de Heer aan Jeremia hoe waardevol hij is in de ogen van God. Luistert u maar. Voordat ik jou vormde in de moederschoot, had ik jou al uitgekozen, zegt de Heer aan Jeremia. Jeremia hoofdstuk 1 vers 5. Ja, u hebt het goed gehoord. Toen u nog in
de moederschoot was, nog een vormeloos begin had, toen was Gods hand reeds op u gelegd en had hij u al uitgekozen om zijn goddelijk plan met uw leven te vervullen. In Genesis hoofdstuk 1 vers 26 zegt God ons: laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. In vers 27 lees ik: God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Onze waarde ligt niet in wat wij al of niet van ons leven zouden hebben gemaakt, maar ligt in onze afkomst en is reeds bij de conceptie vastgelegd. Ja, alleen u als mens bent een beelddrager van de Allerhoogste God. En daarom is de mens oneindig waardevol in welke toestand hij of zij zich ook mag bevinden. Misschien wordt u geplaagd door de gedachte dat u een mislukkeling bent en ziet u uzelf als minderwaardig. Maar zo kijkt de Schepper, de Heer der Heerscharen, kijkt niet op die manier tegen u aan. Anders zou de Heilige Geest nooit het volgende aan koning David hebben gezegd: gij hebt de mens bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Psalm 8, vers 6. De waarheid is niet wat mensen over u denken of zeggen. De waarheid is wat God over u zegt. En daarom dat Gods geest ons aanspoort met de woorden: houd uw oog alleen gericht op Jezus. Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. En in Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1 zegt de Heilige Geest ons: houd uw gedachten alleen gericht op Jezus. Met andere woorden, laat het oordeel dat je over jezelf hebt niet bepaald worden door de normen en waarden van de mensen om jou heen, maar door God, die aan een ieder van ons een goddelijke bestemming gegeven heeft. Wanneer de profeet Jesaja 700 jaar voor de geboorte van Jezus profeteert over de komst van Jezus, dan klinken de woorden die Jesaja over het toekomstig leven van Jezus uitspreekt bepaald niet als het verhaal van iemand die een succesvol leven tegemoet zal gaan. Luistert u maar. Wie kan geloven wat we hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood of spruitje schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in dorre aarde. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij was veracht door mensen, gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Als iemand voor wie men zijn gelaat verbergt. Veracht, door ons verguisd en geminacht. Wij zagen hem als een verstoteling, een door God geslagene en vernederd. Jesaja hoofdstuk 53 vers 1, 2 en 3. Toen hij werd geboren, was dat niet in een paleis als de zoon van een koning, maar in een stal als de zoon van een eenvoudige timmerman. Hij groeide op, niet onder de rijken van deze aarde, maar onder de armen. Zijn leven eindigde niet in een triomftocht, maar tussen twee criminelen aan het kruis. Het graf waarin hij werd neergelegd was geleend. Wie zou dit leven succesvol willen noemen? Naar de maatstaven van de mens zou je eerder van een fiasco of een mislukking willen spreken. En toch was dit leven het meest succesvolle leven ooit door een mens op aarde geleefd. Om te weten waarom dit leven
het meest succesvolle leven op aarde is geweest, wil ik u laten horen wat God zelf zegt aan ons door de woorden van de Heilige Geest. In de gestalte God zijnde heeft Hij het Gode gelijk zijn niet als roof beschouwd, maar Hij heeft zichzelf ontledigd en Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden en in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 6 tot en met vers 11. En met deze woorden laat Gods Geest ons het geheim zien van een succesvol leven. En dat is zeker niet wat de filosoof Sartre ons wil doen geloven, namelijk het maken van de juiste keuze. Maar het geheim ligt niet in de goede keuze die wij al of niet maken, maar in onze overgave aan God. En die overgave wordt praktisch zichtbaar in onze totale gehoorzaamheid aan de wil van God. Deze gezindheid van gehoorzaamheid aan de wil van God, die ook in Jezus was, garandeert dat het plan dat God reeds bij onze geboorte voor ons bestemd had, ten volle wordt bereikt. En dat plan is zeker niet het vergaren van alles en nog wat tijdens ons leven, maar de gelijkvormigheid, gelijkvormig wording aan Jezus. Met andere woorden, niet hoeveel je hebt bereikt op welk vlak dan ook van jouw leven bepaalt jouw waarde als mens, maar wie jij bent geworden als persoon. Dus in hoeverre jij op Jezus bent gaan lijken. Toen de apostel Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, was daar een man die van zijn geboorte af verlamd was. En Petrus om een aalmoes vroeg. En Petrus zag de man scherp aan en zei: zie naar ons. En zeide: zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareer, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, liep heen en weer, God lovende. Niet wat Petrus al of niet had vergaard in zijn leven had bepaald wie hij was geworden, maar wel het feit dat hij gelijkvormig was geworden aan Jezus Christus. En dat leven bracht God lof en eer en is in Gods ogen een waardevol en succesvol leven. Lieve luisteraars, mogen de Heer u vervullen met het diepe verlangen om u uit te strekken steeds meer op Jezus te lijken, opdat Gods plan ook met uw leven ten volle tot zijn recht zal komen.

overcomers. I overcame. I overcame.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non mi finisco facile.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Allermachtigste en allerhoogste God, deze avond komen wij als uw kinderen wederom voor de troon van genade. En wij willen u benaderen met de volgende zaken. Uw woord leert ons dat u bent onze wonderbare raadsman, onze sterke God en onze vredevorst. En als raadsman willen wij tot u komen deze avond. En willen wij het land Suriname voor de troon van genade brengen. Vader, u weet wat er allemaal aan het gebeuren is in ons geliefd land Suriname. De misdaad die aan het verruwen is. De bandeloosheid die toeneemt, o mijn God, Heer. De ongehoorzaamheid die toeneemt, Vader. Het respect dat afneemt, mijn God, Heer. Tegenwoordig heeft men geen respect meer voor elkaar, o mijn God, Heer. Heer, de geldgierigheid die, Heer, en is vervelende vormen aanneemt, mijn God, Heer. De hebzucht, de onverdraagzaamheid, de roekeloosheid, geldzucht, oneerlijkheid, Heer. Heer, mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Heer, kinderen zijn zo onhandelbaar geworden in deze tijd. Maar Vader, u had ons voorzegd in het woord van u, dat deze tijd zou aanbreken in de wereld, o mijn God, Heer. En hier in ons land Suriname worden wij geconfronteerd met al deze zaken, o mijn God, Heer. De oneerlijkheid, de hebzucht, de onverdraagzaamheid, de liefdeloosheid, o mijn God, Heer. Het respect dat er niet meer is, Heer, onder mensen. Kinderen, Heer, die respectloos zijn, ouderen, mijn God, Heer. Er gebeurt zoveel in dit land, o mijn God, Heer. De een, Heer, die loert de ander, mijn God, Heer. En men is steeds op de nek van elkaar, o mijn God, Heer. Men gunt elkander niks, o mijn God, Heer. Heer, u weet alles. U ziet alles, u hoort alles, u bent van alles op de hoogte, mijn God, Heer. Heer, het is triest wat het aan het gebeuren is, o mijn God, Heer. Er is geen liefde meer onder elkaar, o mijn God, Heer. En ieder is zo agressief naar elkander toe, mijn God, Heer. Heer, men heeft meer tijd voor genot dan voor u. Heer, men heeft geen tijd om te luisteren naar het woord van u, mijn God, Heer. Men is gefocust op heel wat andere zaken, o Vader. Heer, de misdaad die toeneemt, Heer. Huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen. Geweld tegen kinderen. Maar ook geweld tegen mannen. Dat neemt allemaal toe in ons land Suriname. De pesterijen op de scholen, o mijn God, Heer. Alles dat er gebeurt, o mijn God. De negativiteit dat er is, Heer. Heer, men is zo gekant tegenover elkaar, o mijn God, Heer. Heer, één klein ding, Heer. Één klein woordenwisseling, o Vader, eindigt in de moord van een ander, o mijn God, Heer. Heer, ons verkeer, o mijn God. Er is geen verdraagzaamheid meer in het verkeer. Het verkeer is, de mensen in het verkeer zijn zo roekeloos geworden, o mijn God, Heer. Niemand, Heer, acht het leven van een ander waardevol, o mijn God, Heer. Men is zo, ja, Heer, zo liefdeloos geworden jegens elkander, o mijn God, Heer. Heer, in deze tijd, Heer, als je iets zegt tegen iemand, o mijn God, moet je heel voorzichtig zijn wat je zegt. Want voor het minste en het geringste, mijn God, gaat alles fout. Maar ik bid, Vader, ik bid dat wij als burgers van dit land gaan ontdekken en beseffen dat het zo niet verder kan. Mijn God, alles wordt duurder en duurder in het land, o mijn God, Heer. Mensen worden agressiever, Heer. Mensen komen niet meer uit. Mensen zien het niet meer zitten, o mijn God, Heer. Heer, heel veel mensen plegen zelfmoord. Mijn God, ik bid dat daarin een verandering wil komen. Heilige God, Abba Vader, Koning Jezus, Heilige Geest, grijp toch in dit land Suriname. En al dat fout gaat, alle dingen die verkeerd gaan, we bidden dat u wil ingrijpen en herstel wil brengen, o mijn God, Heer. Heer, de haat, de bitterheid, de liefdeloosheid dat er is in vele harten, Heer. Ik bid dat u daarin wil ingrijpen, o mijn God, Heer. En verandering wil brengen in de harten, in de gedachtegangen van onze burgers, onze Surinaamse burgers, o mijn God, Heer. U kent ons door en door, o mijn God, Heer. Maar wij als uw kinderen bidden en vragen om genade. We bidden en vragen om genade, Heer. Dat wij, Heer, liefde gaan tonen aan elkander. En ja, Heer, respect zullen hebben voor elkander. Is mijn gebed aan u op deze avond. In de machtige en wonderbare naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we onze blikken richten naar boven en het van de Heere verwachten. Laat ons bidden. Heere Jezus, we danken u dat we wederom deze dag met u mogen beginnen. U bent onze God, onze hoop en ons toeverlaat. In u hebben wij het leven, opdat u bent de weg, de waarheid en het leven. We leggen deze dag in uw hand. Leid ons door uw geest en bedankt voor uw bescherming. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft over deze studie, ben ik te bereiken op het nummer 88-65-860. We zijn begonnen 2 dagen terug met het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. Ik wil vandaag deze serie afsluiten en morgen beginnen met de andere serie. Ik wil vandaag met u lezen uit 2 Petrus 1 vers 3 en 4. In de pericoop lezen we voorrecht en taak der gelovigen. En dan staat er: Zijn goddelijke macht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Wanneer we lezen goddelijke macht, zijn goddelijke macht heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd, dan verwijst die goddelijke macht naar de kracht van God zelf. Het gaat dus niet om menselijke inspanning. Hij heeft ons met alles. Alles betekent dat er geen tekort is. God voorziet volledig

0: in wat nodig is. Heeft ons kracht gegeven. Heeft ons wijsheid gegeven. En hij schenkt ons genade. Wanneer hij praat over leven, dan praat hij over het nieuwe. Het eeuwig leven dat God geeft. Gods vrucht is een levensstijl die eerbied en gehoorzaamheid aan God laat zien. Hij heeft ons daarmee begiftigd. Hij heeft ons voorzien van. En door deze verwijst naar Hij die ons geroepen heeft, Jezus Christus. Met kostbare en zeer grote beloften. Waarom kostbaar? Ze schenken geestelijke rijkdom en leven. En waarom zijn het zeer grote beloften? Ze overstijgen alles wat de wereld kan bieden. Vergeving van zonde, eeuwig leven. De Heilige Geest als onderpand. Dat hebben we, we hebben dus de Heilige Geest als onderpand ontvangen. En we hebben kracht ontvangen voor een godvruchtig leven. We mogen deel hebben aan zijn goddelijke natuur. We mogen delen in zijn karakter, zijn liefde, zijn heiligheid en gerechtigheid. Door de Heilige Geest worden we vernieuwd en gaan we steeds meer lijken op Christus. Het is een proces van transformatie. Weg van de verdorvenheid van de wereld naar een leven dat Gods natuur weerspiegelt. In Efesiërs 1, vers 3, lezen we daar in de pericoop de rijkdom der uitverkorenen. En dan staat er, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei, en de King James zegt, with all spiritual blessings, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Wanneer we hiervan bewust zijn, kunnen onze gebeden niet langer op hetzelfde niveau blijven. We bidden vaak vanuit een underdog-positie. We bidden en hopen dat God zal antwoorden. We denken soms dat we God moeten overhalen om ons gebed te beantwoorden. Marcus 11, vers 24 zegt, daarom zeg ik u, al wat gij bidt, en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u geworden. Geloof is de sleutel. Het gebed is niet alleen vragen, maar ook geloven dat God het reeds gegeven heeft. Het geloof kijkt vooruit en vertrouwt op Gods trouw, zelfs voordat het zichtbaar wordt. U heeft het reeds ontvangen. U ontvangt het eerst in uw hart en geest door het geloof. Daarna ziet u het in het natuurlijke. Het is als een zaad dat geplant is. U weet dat het groeit, ook al ziet u nog geen vrucht. En dan zegt hij, het zal u geworden. Dit vers benadrukt dat u niet bidt met twijfel, maar met zekerheid dat God hoort en handelt. Het gaat om een houding van vertrouwen, niet om een magische formule. We zien hier een voorwaarde. Twee zaken zijn genoemd in een bepaalde volgorde. Pas wanneer je gelooft dat je het hebt ontvangen, zal je het ontvangen. Weet u, geliefde, we bidden vaak een go-no-go gebed. We bidden uit gewoonte, het hoort zo, ik ga naar de kerk, dus ik moet bidden. De discipelen hebben zoveel wonderen en tekenen van Jezus gezien. En toch hebben ze nooit gevraagd, leer ons wonderen en tekenen doen. Ze vroegen wel, Heer, leer ons bidden. Ze zagen de kracht die Jezus manifesteerde, nadat hij uit zijn gebedstijd kwam. Ze zagen dat zijn gebed de bron was van zijn kracht en relatie met de Vader. Ze wilden diezelfde intimiteit en zekerheid leren kennen en een eigen gebedspraktijk ontvangen die hen als zijn volgelingen zou kenmerken. Jacobus zegt in hoofdstuk 4 vers 2a, gij hebt niets, opdat gij niet bidt. Of, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Bidden is het onderhouden van de relatie met God. Je bidt, je dankt en je beleidt vanwege die relatie en vanwege dat respect dat u voor God heeft. Je hoort mensen soms zeggen, je moet positief beleiden. Met andere woorden, ook al ben je ziek, moet je zeggen, ik ben niet ziek. Positieve belijdenis is krachtig, maar het mag nooit ontaarden in ontkenning van de werkelijkheid. Geloof is geen fantasie. Het is het vertrouwen op Gods waarheid te midden van de realiteit. En niet het ontkennen van die realiteit. Er zijn feiten en er zijn waarheden. Het feit zegt, dit is mijn huidige toestand. De waarheid zegt, dit is Gods belofte en bestemming voor mij. Wat is een positieve belijdenis? Positief belijden betekent, we gaan spreken wat God zegt. Wat zegt hij over u? Wat zegt hij over uw toestand? Wat zegt hij over uw toekomst? We gaan proclameren van geloof, ook als u het nog niet ziet. Positief beleiden is ook het versterken van uw geestelijke positie door woorden van leven. Bijvoorbeeld, de waarheid is, of het feit is, ik ben ziek. En de waarheid is, maar ik geloof dat God in mijn genezing heeft voorzien. Ik voel me zwak, maar ik proclameer, de Heer is mijn kracht. Ik zie geen uitkomst, maar ik zeg, mijn hulp komt van de Heer. Dat is geloof in actie, zonder ontkenning van de werkelijkheid. Jezus zei nooit tegen een zieke, zeg dat je niet ziek bent. Hij vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Hij erkende de nood en bracht genezing. Romeinen 4, vers 19, daar lezen we tot 21, maar ik ga het gedeelte lezen. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was. Maar hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Abraham ontkende zijn situatie niet. Hij keek voorbij zijn situatie naar Gods belofte. En dat is geloof. Niet zeggen, ik ben niet ziek, maar zeggen, mijn lichaam is zwak, maar Gods belofte is sterker. En dan komt het. Soms bidden we wel, maar we spreken twijfel uit. We zeggen, ik weet niet of God het wil. Misschien is het niet voor mij. Ik hoop dat hij luistert. Dat zijn woorden die het geloof ondermijnen. 2 Korintiërs 4 vers 13 zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloof spreekt. Geloof zegt, God heeft het beloofd, ik ontvang het. Ik dank hem, ik wandel erin. U kunt iets bezitten, maar het niet gebruiken. Stelt u zich voor, u heeft een huis, maar u woont er niet in. U heeft een bankrekening, maar u pint nooit. U heeft een auto, maar u laat die in de garage staan. Zo is het ook met die geestelijke zegeningen. God heeft ze gegeven. Ze zijn van u, maar u moet ze ontvangen, gebruiken, beleven, door geloof. En dat geloof wordt gevoed door gebed, dankzegging, woorden van leven, gemeenschap en gehoorzaamheid. Wanneer wij de Heer iets vragen in gebed, is het belangrijk dat we een zaad zaaien. En weet u welk zaad? Het zaad van geloof. Het is veel makkelijker om met geld te komen en zeggen, ik ga een zaad zaaien. Daar heb je eigenlijk geen geloof van nodig. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Jesaja 53 vers 5 zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent, genezing is beschikbaar, geestelijk en soms ook lichamelijk. Maar u moet het ontvangen in geloof. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien. Ik ontvang het en ik wandel erin. Psalm 91 zegt, aangaande u zal hij zijn engelen gebieden. Ja, bescherming is beloofd. Maar u moet het blijven proclameren, blijven danken en blijven geloven. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Maar als u blijft zeggen, ik ben zo onrustig, ik weet niet wat ik moet doen, dan spreekt u tegen wat hij u reeds heeft gegeven. Wandelen in de zegen, wat betekent dat? Dat betekent dat we moeten leven in de voortdurende nabijheid en gehoorzaamheid van God, geleid door de Heilige Geest. Het is één ding om te zeggen ik ben gezegend, maar het is iets anders om te leven alsof je gezegend bent. Om te wandelen in vrede, in kracht, in vergeving, in identiteit en in overwinning. Wandelen in de zegen betekent, u laat zich niet afleiden door afwijzing, maar u laat u leiden door acceptatie. U leeft niet als een wees, maar als erfgenaam. U wandelt als een vergeven mens. U bent vergeven. Dus stop met uzelf te veroordelen. Psalm 103 vers 12 zegt, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Maar hoe wandel ik in geloof? Hoe wandel ik in die zegen? Ik moet wandelen als een kind van God. Romeinen 8 vers 15 zegt, u heeft de geest van zoonschap ontvangen. U bent geen slaaf meer van angst, van schuld of van afwijzing. U wandelt in geestelijke autoriteit. In vrijmoedigheid wandelt u. Hebreeën 4 vers 16 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. U heeft toegang. Gebruik die toegang. De geest is uw gids, uw helper, uw kracht. Wandel in overwinning, ook in strijd. U bent gezegend, maar dat betekent niet dat u geen strijd hebt. Jezus was gezegend, maar hij werd veracht, verworpen en gekruisigd. Paulus was gezegend, maar hij werd geslagen, gevangen gezet en vervolgd. Romeinen 8 vers 37 zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Onthoud één ding, het woord van God in geloof uitgesproken heeft dezelfde kracht als wanneer God het zelf uitspreekt. Begin uw dag met dankzegging. Zeg, Heer, dank u dat ik gezegend ben in Christus. Bid vanuit uw identiteit, niet uit onzekerheid. Zeg, Heer, ik kom als uw kind, niet als een bedelaar. Ik ben gezegend in Christus, ook al zie ik het nog niet. Ik bid niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien en ik ontvang het met een open hart. Dit zijn allemaal dingen die we mogen belijden in geloof en het zal ons geworden. Broeders en zusters, ik wil met u bidden voordat ik afsluit. Heere Jezus, dank u dat u ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus. Wij ontvangen het door geloof. We spreken leven. We spreken waarheid. We spreken uw woord. Onze mond zal ons geloof versterken. Ons hart vertrouwt u. Ons leven zal uw zegen weerspiegelen. Wij wandelen in vergeving. Wij wandelen in onze nieuwe identiteit. We wandelen in autoriteit. We wandelen in de geest. Onze voeten zullen gaan waar u ons leidt. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft of een opmerking heeft met betrekking tot de serie die we achter de rug hebben, Mijn Nieuwe Identiteit in Christus, mag u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Ik groet u en zo de Heer wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected,
4: connected naar Osso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
5: Connected, alassé. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
6: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Reenviel aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody time is another blessing time. Onze thema vandaag is zijn verbazingwekkende en alles bevorderende genade. In Romeinen 5 vers 17 is onze thematekst. Want al als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk onze Heere Jezus Christus. En dit is wat we ook hebben gelezen in de vorige Bijbelstudie, geliefde. De openingtekst is geen belofte voor de toekomst, lieve mensen. Het is een huidige realiteit. Gods genade leidt u. Zijn genade zorgt ervoor dat u heerst in het leven. Heersen betekent leven in macht. Het betekent dat u altijd aan de top staat. Altijd boven en nooit beneden. Halleluja. Dit is in overeenstemming met wat God tegen de kinderen van Israël zei. Deuteronomium 18 vers 28 vers 13. De Heere, met hoofdletter, de Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Geliefde, weet wat u leest. Weet wat de Heere zegt. En leef overeenkomstig. Halleluja. In Christus Jezus, geliefde, wordt dat door deze wonderbaarlijke genade nu uw dagelijkse ervaring, lieve mensen. Daarom moet u de genade van de Heere Jezus Christus begrijpen. Wat u ook doet in het leven, lieve mensen, doe het met deze genade. Met deze genade die in u werkzaam is, zult u succesvol, uitmuntend en een wonder zijn, geliefde, voor uw wereld. Er is geen falen in het leven van iemand die wandelt in het bewustzijn van deze genade, geliefde. Nee, er is geen falen. Geen discussie. Het woord van God is de waarheid. Er is geen falen. Deze genade is alles bevorderend. Ze brengt een leven voort dat alleen maar omhoog en vooruit gaat. Er is geen stagnatie. Elke dag is vooruitgang. Halleluja. Vandaag gaan we weer vooruit. Halleluja. Elke dag is een stap vooruit. Uw leven wordt een voortdurende ervaring van groei, lieve mensen, en van overwinning. Vervolgens vertellen de schriften ons iets werkelijk opmerkelijks. Romeinen 5 vers 20. De wet echter kwam er nog bij omdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Iemand zegt amen, halleluja. Dit laat zien, lieve mensen, dat Gods genade machtiger is dan de zonde. Wanneer genade uw leven overneemt, verliest de zonde haar heerschappij. Genade verheft uw geliefde. Genade versterkt u en vestigt u in rechtvaardigheid. Wat een wonderbaarlijke inzicht dat genade heerst door rechtvaardigheid. Romeinen 5 vers 21 onthult dit, want er staat geschreven in Romeinen 5 vers 21, omdat evenals de zonde regeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid tot het eeuwig leven door Christus Jezus, onze Heere Jezus. U zegt amen, geliefde. Amen. Dit is het leven dat u in Christus heeft ontvangen, lieve mensen. Een leven waarin genade heerst. Een leven waarin rechtvaardigheid zegeviert. Een leven waarin het eeuwig leven tot uiting komt. Halleluja. Wauw, wat een mooi leven hebben wij als kinderen van God. Glory to God. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor de overvloed aan genade en de gave van rechtvaardigheid die ik in Christus Jezus heb ontvangen. Ik heers in het leven en wandel in heerschappij, uitmuntendheid en overwinning. Mijn leven is alleen maar omhoog en vooruit. Ik openbaar uw glorie en rechtvaardigheid in alles wat ik doe. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u daar thuis zegt amen. Glory to God. Wauw. Wat een rhapsody vandaag, geliefde. Bedankt voor het willen meedoen vandaag met de rhapsody van de realiteiten. En geliefde, voor de rhapsody, als u het nog eens een keer wil lezen, u wilt het overdenken, voelt u zich vrij om ons een bericht te sturen met het thema van de dag. En nogmaals, het thema van de dag zijn verbazingwekkende en alles bevorderende genade. En dit stuurt u naar 8646-446. Halleluja. En u bent van harte welkom, geliefde, als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen aan de Ringweg 010. We kijken uit naar u. Ik ben Michelle Asinde van Kruis en Basis Suriname. Ik hou van u. Ik groet u. Wees u lief voor uzelf. En voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

0: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 23 september 2026. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden.
1: Het programma De Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

0: met jullie. Welkom erbij en fijn dat jullie weer zijn om te komen luisteren.
1: Ja, we zijn erg blij met jullie Happy Kids. Jullie willen zeker weten wat er met die toren gebeurd is. Ik zal jullie niet te lang laten wachten om precies te weten wat is gebeurd. Maar voordat ik jullie dat vertel, laten we de Heer eerst danken voor deze dag. Jullie kennen het liedje toch? Dank je voor deze nieuwe morgen. We gaan het zingen. Yes. 1, 2, 3.

0: Sister, that was a hero leader. Maar ik zou graag even de tekst willen herhalen voordat u begint. Want het is een beetje lang. Mag dat, zuster?
1: Ja, dat is een heel goed idee, zus. Heb ik het. Laten we eerst de weektekst herhalen voordat we verder gaan met de vertellingen.
0: Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Jullie mogen het ook opschrijven hoor. Dan kan je beter oefenen om het te onthouden, Happy Kids.
1: Zo, Happy Kids. Nu zullen we verder gaan met het vertellen wat er precies gebeurd is met die toren. Nu de mensen zagen hoe mooi die toren aan het worden was, werden ze blij en zeiden, ja, het wordt echt een mooie toren. Niemand had dit kunnen bouwen. Wij alleen. De leider van die stad zei, ja, nu hebben wij de prachtigste stad. En niemand gaat ons kunnen winnen met de bouw van een andere toren. Die mensen zullen jaloers op ons zijn, omdat ze het niet kunnen doen.
0: Was God ook blij met de bouw van deze mooie toren?
1: God was helemaal niet blij, zuster. Hij en de engelen keken wat de mensen van de stad deden. De engel vroeg aan God waarom hij niet blij was. En God zei, ik vind het niet erg dat ze zo'n mooie stad hebben gebouwd en zo'n mooie toren. Maar ik vind het niet leuk hoe de mensen zich gedragen. Ze zijn helemaal veranderd.
0: Veranderd? Helemaal veranderd? Wat bedoelde God precies, zuster?
1: Zuster, weet je nog, nadat Noah uit die ark kwam, diende iedereen God toch? En iedereen deed wat God zei. Maar God zag dat deze mensen hen niet meer dienden. Maar ze dienden die dingen die ze zelf konden doen, terwijl God ze altijd heeft geholpen.
0: Huh? Maar wat deden ze zo verkeerd dan?
1: Zuster, ze waren hoogmoedig geworden en hebzuchtig.
0: Zeker omdat ze de mooiste stad hadden. Dan wilden ze dat niemand anders een mooie stad moest hebben. Zij alleen toch?
1: Precies. En dat is iets dat God helemaal niet wil. God wil dat wij niet hebzuchtig zijn en alleen maar het beste voor onszelf willen en niet voor andere mensen. Soms hoor je mensen toch zeggen, Happy Kid, ik alleen heb het gedaan. Of wij alleen kunnen het doen. Niemand anders gaat het kunnen doen. Of zo worden jaloers als iemand anders ook probeert te doen wat zij doen. Dit alles vindt God niet goed. Hij wil niet dat we zo met elkaar leven.
0: Wat heeft God dan gedaan?
1: God heeft tegen de engel gezegd dat de mensen zijn vergeten dat ze hem nog nodig hebben. Ze doen net alsof God niet meer bestaat voor ze. Hij is niet meer belangrijk. Dus God bedacht een plan. Daarom heeft God een plan bedacht om dit alles te stoppen voordat het te laat is. En die gaan die mensen hem helemaal niet meer dienen. Dus hij heeft echt een plan bedacht van, wat kan ik doen?
0: Een plan? God heeft een plan bedacht? Ik wil wel weten welk plan God heeft bedacht, zuster. Welk plan?
1: God heeft gemerkt dat de mensen heel goed op elkaar waren. Wat niet erg is hoor. Ze mochten zijn wat juist blij dat ze goed waren op elkaar. Maar hij vond het niet fijn dat ze hem waren vergeten. En omdat ze zo goed op elkaar waren, begrepen ze elkaar heel goed en dachten altijd na over hoe ze de best of the best konden hebben in die stad. heb ik het in een mooi woord, kan je ook zeggen, de mensen daar in die stad hadden een heel goede verstandhouding. Ja, ik ga het herhalen. Ze hadden een heel goede verstandhouding. Dat wil zeggen, ze begrepen elkaar en konden met elkaar over alles en nog wat praten. God zei dus, als deze verstandhouding in de waar wordt gebracht, zullen ze dan niet meer kunnen werken aan de poot van die toren. Want ze gaan elkaar niet kunnen verstaan.
0: Oh, dus God gaat ze elkaar niet meer laten verstaan. En kunnen ze de toren ook niet verder bouwen?
1: Ja, precies dat is gebeurd. God zei, laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En plotseling tijdens het werken hoorde je. Gimatiki drape.
0: Anita taki.
1: Gima die hamer, hoor je me niet, versta je me niet.
0: Met dat verstaan?
1: Give me the hammer.
0: No comprendo.
1: Je dat verstaan, ja?
0: Porque?
1: Ik versta je niet, I don't understand you.
0: Sai tachi.
1: Give me the stone.
0: Huh? Como je tapel?
1: Give me the hammer.
0: No tengo un comprendo.
1: Happy kids. Hebben jullie gehoord? Niemand kon elkaar verstaan. Ze verstonden elkaar helemaal niet. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Het was zo vreemd voor ze. Gewoon op een of ander moment sprak de ene Frans. De ene sprak een heel andere taal. Zuster, als iemand iets in het Persisch vraagt, bijvoorbeeld, geeft u me een stuk brood in het Persisch. Gaat u ze kunnen begrijpen?
0: Nee, helemaal niet, zuster. Want ik versta die taal niet. Ik zal iemand vragen die de taal kent, wat ze bedoelen ermee.
1: Dus ook daar begrepen ze elkaar niet meer. De ene zei hamer in het Nederlands. De andere zei hamer in het Engels. De andere zei cement in het Frans. Dus er ontstond een hele grote verwarring. Alles was in de war, waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan. En de toren kon dus ook niet verder gebouwd worden.
0: Oké, zuster. Dus God heeft een spraakverwarring laten ontstaan onder de mensen, zodat ze de toren niet konden bouwen. Ja, maar wat is er verder gebeurd, zuster?
1: Dat vertel ik jullie morgen. Dus happy kids, ik hoop dat jullie ook heel goed hebben geluisterd. Kennen jullie de taal die ik nu praat? Ja toch? Hoe heet die taal? Ik luister. Goed zo. Ja, ik praat Nederlands. Zullen we nu de weektekst dus nog eens een keer opzeggen in het Nederlands? Maar dat is ook in een andere taal hoor. En nog vele andere talen. 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En waaruit is het gehaald? Hebben jullie het onthouden? Ja, ik hoor het ergens. Genesis 11, vers 7. Nu weten jullie allemaal hoe en waarom er verschillende talen zijn ontstaan. Vind je het fijn dat je het nu weet? Ik wel hoor. Ik vind het ook fijn. En uw zuster?
0: Ik vind het ook erg fijn om dit nu te weten. Happy kids, zullen we even eerbiedig zijn voordat we elkaar groeten? Vader God, dank u dat u voor ons wilt zijn en dat u ons kan helpen om geen slechte dingen meer te doen, Heer. Dank u wel dat u ons ook begrijpt en op elk moment beschikbaar bent voor ons. O Heer, Daarom willen wij u prijzen, we willen u loven en we willen u ook aanbidden voor uw goedheid, God. Dat we op elk moment bij u mogen komen om te praten. Met u kunnen we ook het licht blijven zijn voor anderen, zodat uw kracht ook in ons kan zijn en dat een ieder het kan zien. In Jezus' naam, amen.
1: Amen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag

0: Het is 7 uur.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing. DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Boy, mi ma klara ozo. Mala sa opo prijs. Plus abit chep ko smala. Ami suku kwaliteit toch.
3: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new verfi. Verfi.
2: Huh?
3: Verfi.
2: Verfi? Da sa dati.
3: Verfi. Na yere, ino yere. Dofi dofu. Tu lees mi tegik ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori voor alfa jobbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo verfi aan verfi

0: Daily Sphere, keeping us in touch.
1: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
2: Mi radio na shalom, me begunu unok prefur pure dape, no sana a problem.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 23 september 2026. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103, vers 2. Het leerwoord. Dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank God die uw Vader is. Altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Efeziërs 5, vers 20, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het gezang.

0: Zegenen. Stromen der liefde laat hij uit de hemel u regenen. Denk alle dag wat God almachtig vermag, die u met gunst komt bejegenen.
1: Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
0: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are you.
4: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit, en dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
5: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar 1 adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus, wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag mogen we onze blikken richten naar boven en het van de Heere verwachten. Laat ons bidden. Heere Jezus, we danken u dat we wederom deze dag met u mogen beginnen. U bent onze God, onze hoop en ons toeverlaat. In u hebben wij het leven, opdat u bent de weg, de waarheid en het leven. We leggen deze dag in uw hand. Leid ons door uw geest en bedankt voor uw bescherming. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft over deze studie, ben ik te bereiken op het nummer 88-65-860. We zijn begonnen 2 dagen terug met het thema Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. Ik wil vandaag deze serie afsluiten en morgen beginnen met de andere serie. Ik wil vandaag met u lezen uit 2 Petrus 1 vers 3 en 4. In de pericoop lezen we voorrecht en taak der gelovigen. En dan staat er: Zijn goddelijke macht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Wanneer we lezen goddelijke macht, zijn goddelijke macht heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd, dan verwijst die goddelijke macht naar de kracht van God zelf. Het gaat dus niet om menselijke inspanning. Hij heeft ons met alles. Alles betekent dat er geen tekort is. God voorziet volledig in wat nodig is. Hij heeft ons kracht gegeven, heeft ons wijsheid gegeven en hij schenkt ons genade. Wanneer hij praat over leven, dan praat hij over het nieuwe, het eeuwig leven dat God geeft. Gods vrucht is een levensstijl die eerbied en gehoorzaamheid aan God laat zien. Hij heeft ons daarmee begiftigd, hij heeft ons voorzien van. En door deze verwijst naar Hij die ons geroepen heeft, Jezus Christus, met kostbare en zeer grote beloften. Waarom kostbaar? Ze schenken geestelijke rijkdom en leven. En waarom zijn het zeer grote beloften? Ze overstijgen alles wat de wereld kan bieden. Vergeving van zonde, eeuwig leven. De Heilige Geest als onderpand, we hebben dus de Heilige Geest als onderpand ontvangen. En we hebben kracht ontvangen voor een godvruchtig leven. We mogen deel hebben aan zijn goddelijke natuur. We mogen delen in zijn karakter, zijn liefde, zijn heiligheid en gerechtigheid. Door de Heilige Geest worden we vernieuwd en gaan we steeds meer lijken op Christus. Het is een proces van transformatie. Weg van de verdorvenheid van de wereld naar een leven dat Gods natuur weerspiegelt. In Efesiërs 1, vers 3, lezen we daar in de pericoop de rijkdom der uitverkorenen. En dan staat er: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei, en de King James zegt,

0: with all spiritual blessings, met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Wanneer we hiervan bewust zijn, kunnen onze gebeden niet langer op hetzelfde niveau blijven. We bidden vaak vanuit een underdog-positie. We bidden en hopen dat God zal antwoorden. We denken soms dat we God moeten overhalen om ons gebed te beantwoorden. Marcus 11, vers 24 zegt: daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal u geworden. Geloof is de sleutel. Het gebed is niet alleen vragen, maar ook geloven dat God het reeds gegeven heeft. Het geloof kijkt vooruit en vertrouwt op Gods trouw, zelfs voordat het zichtbaar wordt. U heeft het reeds ontvangen. U ontvangt het eerst in uw hart en geest door het geloof. Daarna ziet u het in het natuurlijke. Het is als een zaad dat geplant is. U weet dat het groeit, ook al ziet u nog geen vrucht. En dan zegt hij, het zal u geworden. Dit vers benadrukt dat u niet bidt met twijfel, maar met zekerheid dat God hoort en handelt. Het gaat om een houding van vertrouwen, niet om een magische formule. We zien hier een voorwaarde. Twee zaken zijn genoemd in een bepaalde volgorde. Pas wanneer je gelooft dat je het hebt ontvangen, zal je het ontvangen. Weet u, geliefde, we bidden vaak een go-no-go gebed. We bidden uit gewoonte, het hoort zo, ik ga naar de kerk, dus ik moet bidden. De discipelen hebben zoveel wonderen en tekenen van Jezus gezien. En toch hebben ze nooit gevraagd, leer ons wonderen en tekenen doen. Ze vroegen wel, Heer, leer ons bidden. Ze zagen de kracht die Jezus manifesteerde nadat hij uit zijn gebedstijd kwam. Ze zagen dat zijn gebed de bron was van zijn kracht en relatie met de Vader. Ze wilden diezelfde intimiteit en zekerheid leren kennen en een eigen gebedspraktijk ontvangen die hen als zijn volgelingen zou kenmerken. Jacobus zegt in hoofdstuk 4 vers 2a, gij hebt niets, opdat gij niet bidt. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, doordat gij verkeerd bidt. Bidden is het onderhouden van de relatie met God. Je bidt, je dankt en je beleidt vanwege die relatie en vanwege dat respect dat u voor God heeft. Je hoort mensen soms zeggen, je moet positief beleiden. Met andere woorden, ook al ben je ziek, moet je zeggen, ik ben niet ziek. Positieve belijdenis is krachtig, maar het mag nooit ontaarden in ontkenning van de werkelijkheid. Geloof is geen fantasie. Het is het vertrouwen op Gods waarheid te midden van de realiteit. En niet het ontkennen van die realiteit. Er zijn feiten en er zijn waarheden. Het feit zegt, dit is mijn huidige toestand. De waarheid zegt, dit is Gods belofte en bestemming voor mij. Wat is een positieve belijdenis? Positief belijden betekent, we gaan spreken wat God zegt. Wat zegt hij over u? Wat zegt hij over uw toestand? Wat zegt hij over uw toekomst? We gaan proclameren van geloof, ook als u het nog niet ziet. Positief beleiden is ook het versterken van uw geestelijke positie door woorden van leven. Bijvoorbeeld, de waarheid is, of het feit is, ik ben ziek. En de waarheid is, maar ik geloof dat God in mijn genezing heeft voorzien. Ik voel me zwak, maar ik proclameer, de Heer is mijn kracht. Ik zie geen uitkomst, maar ik zeg, mijn hulp komt van de Heer. Dat is geloof in actie, zonder ontkenning van de werkelijkheid. Jezus zei nooit tegen een zieke, zeg dat je niet ziek bent. Hij vroeg, wat wil je dat ik voor je doe? Hij erkende de nood en bracht genezing. Romeinen 4, vers 19, daar lezen we tot 21, waar ik ga het gedeelte lezen. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam dat reeds verstorven was, maar hij twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof. Abraham ontkende zijn situatie niet. Hij keek voorbij zijn situatie naar Gods belofte. En dat is geloof. Niet zeggen, ik ben niet ziek, maar zeggen, mijn lichaam is zwak, maar Gods belofte is sterker. En dan komt het. Soms bidden we wel, maar we spreken twijfel uit. We zeggen, ik weet niet of God het wil. Misschien is het niet voor mij. Ik hoop dat hij luistert. Dat zijn woorden die het geloof ondermijnen. 2 Korintiërs 4 vers 13 zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloof spreekt. Geloof zegt, God heeft het beloofd, ik ontvang het, ik dank hem, ik wandel erin. U kunt iets bezitten, maar het niet gebruiken. Stelt u zich voor, u heeft een huis, maar u woont er niet in. U heeft een bankrekening, maar u pint nooit. U heeft een auto, maar u laat die in de garage staan. Zo is het ook met die geestelijke zegeningen. God heeft ze gegeven. Ze zijn van u, maar u moet ze ontvangen, gebruiken, beleven door geloof. En dat geloof wordt gevoed door gebed, dankzegging, woorden van leven, gemeenschap en gehoorzaamheid. Wanneer wij de Heer iets vragen in gebed, is het belangrijk dat we een zaad zaaien. En weet u welk zaad? Het zaad van geloof. Het is veel makkelijker om met geld te komen en zeggen, ik ga een zaad zaaien. Daar heb je eigenlijk geen geloof voor nodig. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Jesaja 53 vers 5 zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat betekent, genezing is beschikbaar, geestelijk en soms ook lichamelijk. Maar u moet het ontvangen in geloof. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien. Ik ontvang het en ik wandel erin. Psalm 91 zegt, aangaande u zal hij zijn engelen gebieden. Ja, bescherming is beloofd, maar u moet het blijven proclameren, blijven danken en blijven geloven. Jezus zei, mijn vrede geef ik u. Maar als u blijft zeggen, ik ben zo onrustig, ik weet niet wat ik moet doen, dan spreekt u tegen wat hij u reeds heeft gegeven. Wandelen in de zegen. Wat betekent dat? Dat betekent dat we moeten leven in de voortdurende nabijheid en gehoorzaamheid van God, geleid door de Heilige Geest. Het is één ding om te zeggen, ik ben gezegend, maar het is iets anders om te leven alsof je gezegend bent. Om te wandelen in vrede, in kracht, in vergeving, in identiteit, en in overwinning. Wandelen in de zegen betekent, u laat zich niet afleiden door afwijzing, maar u laat u leiden door acceptatie. U leeft niet als een wees, maar als erfgenaam. U wandelt als een vergeven mens. U bent vergeven. Dus stop met uzelf te veroordelen. Psalm 103 vers 12 zegt, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen voor ons gedaan. Maar hoe wandel ik in geloof? Hoe wandel ik in die zegen? Ik moet wandelen als een kind van God. Romeinen 8 vers 15 zegt, u heeft de geest van zoonschap ontvangen. U bent geen slaaf meer van angst, van schuld of van afwijzing. U wandelt in geestelijke autoriteit. In vrijmoedigheid wandelt u. Hebreeën 4 vers 16 zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. U heeft toegang. Gebruik die toegang. De geest is uw gids, uw helper, uw kracht. Wandel in overwinning, ook in strijd. U bent gezegend, maar dat betekent niet dat u geen strijd hebt. Jezus was gezegend, maar hij werd veracht, verworpen en gekruisigd. Paulus was gezegend, maar hij werd geslagen, gevangen gezet en vervolgd. Romeinen 8 vers 37 zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Onthoud één ding, het woord van God in geloof uitgesproken heeft dezelfde kracht als wanneer God het zelf uitspreekt. Begin uw dag met dankzegging. Zeg Heer, dank u dat ik gezegend ben in Christus. Bid vanuit uw identiteit, niet uit onzekerheid. Zeg Heer, ik kom als uw kind, niet als een bedelaar. Ik ben gezegend in Christus, ook al zie ik het nog niet. Ik bid niet vanuit angst, maar vanuit vertrouwen. Heer, ik dank u dat u reeds heeft voorzien en ik ontvang het met een open hart. Dit zijn allemaal dingen die we mogen beleiden in geloof en het zal ons geworden. Broeders en zusters, ik wil met u bidden voordat ik afsluit. Heere Jezus, dank u dat u ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in Christus. Wij ontvangen het door geloof. We spreken leven, we spreken waarheid, we spreken uw woord. Onze mond zal ons geloof versterken. Ons hart vertrouwt u. Ons leven zal uw zegen weerspiegelen. Wij wandelen in vergeving. Wij wandelen in onze nieuwe identiteit. We wandelen in autoriteit. We wandelen in de geest. Onze voeten zullen gaan waar u ons leidt. In Jezus' naam. Amen. Ik ben zuster Richard. Indien u iets te vragen heeft of een opmerking heeft met betrekking tot de serie die we achter de rug hebben, Mijn Nieuwe Identiteit in Christus, mag u contact met me maken op het nummer 88-65-860. Ik groet u en zo de Heer wil. Tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Insurex AquaGuard Roofpaint, de innovatieve, milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Insurex AquaGuard Roofpaint biedt verder de volgende voordelen. Het is scheurarm, droog sneller, na uiterlijk 2 uur is het overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder wit. Dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller, spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Historex AquaGuard Roofpaint en ervaar de innovatie. Historex AquaGuard Roofpaint, de slimme keuze voor uw dak.
7: Samen zuinig, water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
8: Hallo, ik ben Birkel. Ik hou van Harry Toshello.
9: Hallelujah. Come on, lift up your hands wherever you are and just begin to worship and magnify him.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Het is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, geliefde broeders en zusters. Ik groet u in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus, onze opgestane Heer. We danken de Heer voor deze nieuwe dag. En ik bid en hoop dat u een goede nachtrust gehad hebt. Als dat niet het geval is, dan hoop ik dat u gedurende de dag weer wat rust kunt nemen. Maar voor nu zitten wij rondom Gods woord. En we willen de Heer danken, we willen hem loven, we willen hem prijzen. We willen hem zeggen dat hij goed is voor ons. Mijn naam is Andrien Gilaert en ik ben voorganger van de Combi-kerk aan de Grote Combiweg. Vandaag, woensdag 23 september 2026, ik lees met u de dagwoorden van vandaag uit Psalm 103, vers 2. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103, vers 2. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En uit Efeze 5, de leertekst, Efeze 5, vers 20, Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dank God, die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Dank God, die uw Vader is, altijd voor alles, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Het gezang bij de dagwoorden van vandaag, gezang 26. Loof mijn ziel, de machtige koning der ere. Alles wat in mij is, roemen en prijzen de Heere. Komt, zeg hem dank, dat onze liederen geklank, eeuwige roem nu vermeren. En vers 3. Loof nu de Heer die niet ophoudt u dagelijks te zegenen. Stromen der liefde laat hij uit de hemel u regenen. Denk alle dag wat God almachtig vermag, die u met gunst komt bejegenen. Tot zover de dagwoorden voor vandaag, woensdag 23 september 2026.

Dat is het lied bij de dagwoorden van vandaag. Naar aanleiding van het dagwoord van vandaag lees ik met u Psalm 103. Ik zal niet de hele psalm lezen. Ik lees Psalm 103, vers 1 tot en met 12. Vers 1 tot en met 12. Boven de psalm staat: loof de Heere om zijn genade. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeven, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. De Heere doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten. Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goedertierenheid. Niet altoos blijft hij twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Tot zover deze psalm. Laat ons de Heer vragen om zijn leiding. Dank u wel, trouwe God en Vader. Dank u wel dat we ook vandaag opnieuw redenen kunnen vinden om uw naam te loven, om u te prijzen, om u te danken, om uw eer, lof en prijs te brengen. Uit onszelf kunnen wij dat niet, maar u hebt ons uw Heilige Geest nagelaten en zoals u beloofd had aan de discipelen, dat ze kracht zullen ontvangen, zo hebben wij ook kracht van u ontvangen deze ochtend, om tot u te komen. Nadat wij uw woord gelezen hebben, o Heere, willen wij u danken. U danken voor uw goedertierenheid, u danken voor uw grootheid, u danken omdat wij danken kunnen. U hebt ons geleerd, o Koning Jezus, om dankbaar te zijn. U hebt ons geleerd om uw naam groot te maken. U hebt ons geleerd, o God en Vader, om alle dingen die wij hebben eerst bij u te brengen in dankbaarheid. We prijzen uw grote naam. Kom tot uw doel in ons leven. En laat uw woord zelf deel worden van ons leven, opdat wij op die beloftes van u mogen staan. Halleluja. Amen. Psalm 103 is een psalm van David. En David nodigt ons uit, roept ons op om de naam van de Heere groot te maken. Die heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En dan noemt David de weldaden op die de Heere ons bewezen heeft. Hij is de Heer die alle ongerechtigheden vergeeft. Hij is de Heer die alle krankheden geneest. Hij is de Heer die ons verlost van de groeven. Hij is de Heer die ons zijn goedertierenheid en zijn barmhartigheid geeft. Hij is de Heer die onze ziel verzadigt. Dat wil zeggen, hij geeft ons steeds weer het goede, zodat we geen honger krijgen, zodat onze jeugd zich vernieuwt als die van een arend. David roept zichzelf op en als wij die psalm lezen, dan mogen we onszelf ook oproepen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in alle eeuwigheid. Weet u, als we de dag aanschouwen, als we 's avonds gaan slapen en we 's morgens weer kunnen opstaan en we die nieuwe dag zien of kunnen zien, dan is dat al genoeg reden om de naam van de Heer groot te maken, om de naam van de Heer te loven. Er is een lied dat we ook zingen: 10.000 redenen tot dankbaarheid. Loof de Heer, o mijn ziel. En het is niet naar onze gemoedstoestand. If me fear sweetie, dan moet prijzen masra. Maar tem ne fear sweetie, temi ati ebron, temi noem maar op, dan prijs ik de Heer niet. Alleen wanneer het mij goed uitkomt, nee, dat is het niet. David zegt ons om de naam van de Heer altijd groot te maken. In Efeze
in het leerwoord van vandaag, dan zegt Paulus ons ook, dank God. God is uw vader. Hij is het die voor alles zorgt. Dank hem in de naam van onze Heere Jezus Christus. Alles wat we de Heere vragen, wanneer we hem danken, wanneer we tot hem komen en bidden, dan moeten we dat altijd doen in de naam van de Zoon Jezus Christus. Want de Heere Jezus Christus zegt zelf, bid. En wanneer je bidt, bid in mijn naam. De Heere Jezus Christus zelf heeft ons geleerd om te bidden. De Heere Jezus Christus zelf heeft ons geleerd om in dankzegging alles bij God te brengen met smekingen. En dan hoort God onze gebeden. Laat ons ook deze dag tijd nemen, heel bewust, 's morgens, gedurende de dag, 's avonds, om de naam van de Heer te loven, om zijn genade. Want God schenkt ons al de dingen om niet. Als God zou kijken naar wat ik doe, naar wat u doet of wat ik gedaan heb, die onaardigheden van mij, de dingen die ik verkeerd denk en doe, de dingen die ik verkeerd zeg, de handelingen die ik pleeg, dan zou God mij moeten vergeten, dan zou hij u moeten vergeten. Maar hij is niet zo. Hij ziet om naar ons. Hij houdt van ons. Die psalmist zegt ons verder ook, zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. God zit niet te kijken en te wachten wanneer we iets fouts doen of verkeerds doen, om ons dan te straffen. Hij is vol liefde. Laat ons dan ook in dankbaarheid zijn naam blijven loven, zijn naam blijven prijzen en hem danken in de naam van zijn Zoon Jezus Christus, die hij ons gegeven heeft tot vergeving van zonden en dat u en ik mogen leven. Amen. Amen.

Laat ons bidden. We bidden het gebed dat we geleerd hebben van de Zoon Jezus Christus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters, gemeente, luisteraars, jongeren. We zijn gekomen aan het eind van deze aflevering van de Hernutter op woensdag 23 september. Ik bid u toe een dag vol lof, waarin u mag juichen, waarin u mag zingen tot de Heer, omdat u duizenden redenen hebt om dankbaar te zijn aan deze trouwe God. Hij verandert niet, hij is dezelfde. En hij wil ook vandaag met ons gaan. Hij wil zieken genezen, hij heeft zieken genezen. Hij wil zwakken dragen, hij wil ons helpen in alles wat we zullen doen. En mag alles wat u doet vandaag ook zijn tot eer van onze God en Vader, de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Loof de Heere, alle gij volken, prijs hem, alle gij naties, want zijn goedertierenheid is machtig over ons.

0: Mijn naam is Andrienne Kielaar. Ik wens u een gezegende dag. Zo de Heer het wil, dan ben ik morgen weer in uw huiskamer. Goedemorgen.
1: How great and magnificent is the name of my King of Kings, Jesus. His goodness and mercy endures forever and ever.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

Op zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Het is 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment.

Beyninon. Şıp şıp tırırırtı. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 8122 3K.

0: internet direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
2: Enter his gates with thanksgiving and his courts with

zaterdag 3 oktober organiseert het Surinaams Bijbelgenootschap een Praise and Worship Night, waarbij wij door middel van lofprijs en aanbidding de Heere zullen danken voor 60 jaar Bijbelwerk in Suriname. Maak je klaar voor deze geweldige avond. De locatie is gemeente Gods Rainville aan de Hayaristraat nummer 24. We starten precies om 7 uur en de inloop is vanaf 6:30. De toegang is geheel gratis. Er zullen warme hapjes en koude dranken verkrijgbaar zijn. Mis dit niet. Kom en loof de Heer.

0: SBG, 60 years of impact.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Ertes Elef Yö. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Geliefde, dit is Vrouwen vandaag en ik ben Marco Salingdeli. Ik groet u voor vandaag. Dit is een programma speciaal voor vrouwen, maar ik weet dat mannen luisteren en dat vinden we heel fijn. Hè? En dat, omdat ze luisteren, groet ik ze ook overal waar u zich bevindt. In het binnenland, buitenland, alle landen waar Shalom te beluisteren is. En dat is over de hele wereld. Omdat vrouw vandaag ook te beluisteren is en ook naar gaan kijken.

en u dit programma te verzorgen. Het is er van maandag tot en met... het is er van maandag tot en met vrijdag. Is het er rond 11 uur 's morgens. En u kunt ook anderen zeggen dat ze kunnen luisteren naar dit programma. Vrouw vandaag. Geliefde, we gaan naar wat muziek luisteren. Daar kom ik met het recept en het onderwerp.

Naar muziek, geliefde, wil ik een recept doorgeven. Ja. En dat u dus dat ook gaat uitproberen. Het gaat om nog steeds die hotdog, hoe u het in verschillende, op verschillende wijzen kunt klaarmaken. Ja. En dat u dat ook uw gezin zo kan verrassen en ook, ook ervan kunt genieten. Ja, het is helemaal niet moeilijk. De basisdingen die u nodig hebt, is die hotdog zelf natuurlijk. En u hebt verder nodig de ingrediënten, dus om het lekker te maken, toch? Had ik een paar dingen genoemd. Ik hoop dat u hebt opgeschreven. Maar de basisdingen hierin is ook niet zo moeilijk. Hè? En dan kunt u dus dan net bereiden. En uw gezin verrassen ook ermee. Hè? Door zelf hotdog te maken. En de ingrediënten, dus zei ik hotdog broodjes, hotdog zelf, een mengsel van chili con carne, kaas, uien, mosterd, ketchup, augurken, die u in kleine blokjes gaat snijden, hè, en mayo, u kunt de kaas zo gewoon erop lekken als u wil, en tomaten, als u wil ook wat slabla toevoegen, het hangt er vanaf hoe u dat zelf wil klaarmaken. Hè? Het lekker maken. Ik had het uitgelegd hoe je het op het fornuis kan doen. Gewoon koken in water. Genoeg water. Niet te veel water, niet te lang. Dat u het in 8 minuten zes minuten kunt koken. Maar het hangt er vanaf. Als het te veel is, dan moet je het langer koken natuurlijk. Als het ijs heeft, ook langer koken. Maar als het een helemaal een als het weinig is, dan gaat het niet zo lang koken. Toch, want anders ook basis open. Een andere manier is ook, dus wanneer je het uit het water hebt gehaald, Moet u ze drogen voordat u in dat broodje is. Anders wordt het nat. Begrijpt u? Anders wordt het nat. Als u het in dat broodje zet, dan wordt het nat. En dan is het niet meer lekker, toch? Ja, geliefde, dan is het niet lekker, wordt het nat. Dus u moet die hotdog, als je het hebt laten uitleggen, altijd drogen. Met een schone towels of met een schone doek. He, dat is het toch even droog voordat je het op dat broodje legt. He? En hoe u ook uw hotdog in de magnetron gaat bereiden. U vult een schaar die geschikt is voor, natuurlijk voor de magnetron, voor de helft met water. De schaal moet groot genoeg zijn dat alle hotdogs die u gaat gebruiken erin kan. Het is naar schaal, dan bedoel ik geen aluminium ding hoor. Maar iets dat geschikt is, een goed glazen ding hoor. Ik doe liever in de magnetron met gebruik glazen voorwerpen die goed zijn. Die hitte kan verdragen. Ja. En u moet, ik zie hier, maken inkeping in de worstjes met een mes. Niet te groot. Hiermee voorkomt u dat het gaat openbaarsten in de magnetron. U snijdt de worsten overdwars. Hè? En dan verwarmt u de hotdog 1 minuut op hoge staan. Controleer 1 minuut of ze al warm genoeg zijn.
door het topje van de worst af te snijden en de temperatuur te voelen. Zo niet verwarmt u het nog eens 30 seconden, hè? Zodat het goed warm blijft. Als u veel houtdag tegelijk maakt, dus in de magnetron, moeten ze wat langer verhit worden. Natuurlijk toch, want het water heeft dan meer, wat het meer is, meer tijd nodig om te koken. U gaat het droog maken, u haalt de... u haalt het weg, net als de vorige. U maakt het droog. Ja, geliefde. En het water. Dus u maakt het droog van het water, u droogt het. En dan gaat u het op uw brood leggen. En net wat ik al zei, de ingrediënten toevoegen. Eerst een beetje van die mix van augurken, uien, noem maar op. En daarna, daarop uw worst en die hotdog, hè. En dan zet u wat u wil erop, uien, tomaten, noem maar op, geliefde, erop. En dan gaat u het dik maken. Als u allerlei extra toevoegt aan uw hotdog, ja, en, dan kunt u ook een... deze tip ook gebruiken. Als u geen een sampige hotdog wil, dus weet u dat het echt niet lekker is, watra smaak, droog de hotdog dan eerst af met keukenpapier voordat u hem in het broodje legt. Of net wat ik zei, in een towel of zo toch? Keukenrol, of weet u, of een schone doek die u alleen voor voeding gebruikt. Geen handdoek waar u aan uw hand veegt, maar die zijn toch speciaal in de keuken, neem ik aan. Elke keukendoeken die je alleen voor voeding, bijvoorbeeld om een deksel van een moxalesipot te bevochtigen, toch? Vochtig te houden, is alleen voor voeding, toch? Gebruik je die, is niet een doek die je drie à la sotsani. Een figgy aanrek ermee. Dus zo'n doekje. Dan droog je hotdog ermee. En dan weet u, weet je dat je brood niet een sompig wordt, toch? Het wordt niet een waterig en zo. Lieve mensen, ik hoop dat u dus dit gaat proberen. Het is niet duur, hè? En toch hebt u dus dan een lekkernij thuis om ook de kinderen te geven en dat ze ook een lekker iets te hebben om iets te eten, geliefde. Vandaag wil ik het hebben over angsten, weet u? Angst. We hebben het, angst is zo'n ding, hoor. Die onze gevangen kan houden. Het houdt ons gevangen. Niet kan, het houdt ons gevangen. Echt waar. Ik zeg het u. Het houdt ons zo gevangen dat we soms verlamd raken. We kunnen niets doen. Want het houdt ons zo gevangen, zo bezig. Angst voor allerlei dingen. Heel veel angst voor allerlei dingen. Zoals ik al zei. Het is verschrikkelijk wat angst allemaal met mensen kan doen. Zesde. En geliefde, ik zeg u. Als wij ons door angst laten gevangen houden, dan kunnen we alle geloof en hoop verliezen. Angst staat tegenover geloof en hoop. Geloven is vertrouwen. Angst vertrouwt niets en niemand en is krampachtig op zoek naar veiligheid. Dat zie je bij
bij de discipelen die tijdens de storm op het meer Jezus wakker maakten en riepen: Heer, we vergaan. Maakt u zich niet druk daarom? Lucas 8, vers 24. De dreiging was echt. Deze geroutineerde vissers beleefden op het meer, op een voor hen bekend terrein, iets meer erger dat, ja toch, het was voor hen bekend terrein. Maar ze feesten, het was meer dan een nachtmerrie, want het gebeurde echt. Ze waren te midden van die storm. Het was niet een tori, weet je, ze beleefden het, ze maakten het mee. Ze maakten het lijfelijk mee. En de situatie was echt gevaarlijk. Geliefde, de dood stond hem voor het ogen. En toch zegt Jezus: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Marcus 4, vers 40. Hij vraagt zo: waar is uw geloof? Want geloof staat tegenover angst. Waar is uw geloof? Vraagt hij. Geloof ziet de kracht van God, geliefde. Daarom is geloof niet iets dat we kunnen zeggen, het brengt angst, bangheid met zich mee. Het vertrouwt op God die de dood heeft overwonnen. Geloof laat zich niet door angst verhinderen. Gods beloften zijn opgeschreven in zijn woord om je te helpen de hoop vast te houden. Weet u, zoals in Romeinen 15 vers 4 staat: hoop houdt volharden vast aan wat God heeft beloofd, omdat het zich overgeeft aan die trouw van God. Hebreeën 10 vers 23. God is trouw en laat niet toe dat je boven vermogen in de problemen komt, zegt 1 Korinthe 10 vers 13. Dat wil niet zeggen dat alle problemen opgelost worden, nee. Maar wel dat je er tegen bestand wordt. Dat ze niet in de weg staan om Gods plan met je leven te realiseren. Dus dat die problemen niet in de weg staan. Dat je die problemen niet groter ziet dan God zelf, geliefde. Dat we die problemen niet in de plaats van God gaan zetten en denken van den bigimoro gado. Nee, maar dat we die problemen juist gaan zien, hè, als groot, als klein, en God veel groter is. Dat die problemen, dat er niets is dat God niet gaat doen. Weet u dat niets onmogelijk is voor God? Dat we de problemen gaan laten zien wie onze God is. Weet u? David die zingt dat de Heere zijn herder is en dat niets hem ontbreekt. Psalm toch? 23. De Heer is mijn herder en wat aan mijn lust. Hij zal mij geleiden, aan grazen geleiden, grazen geweiden. Hij voert mij al dragen naar wateren der rust. Mij ontbreekt niets, zegt David. Mij ontbreekt niets, is tegelijkertijd, geliefde, diezelfde David vervolgd door Saul, vervolgd door zijn zoon Absalom, aangevallen door vele, vele, vele vijanden, van binnen en van buiten. Ja, de vijanden zijn echt, maar de maaltijd die God voor hem bereidt, zoals Psalm 23 zegt, is meer dan wat de vijand opwerpt. Hoop kijkt uit en verwacht. Zo moeten wij ook zijn, geliefden. We moeten uitkijken en verwachten van: er komt wel hulp.
Weet u, nu zie ik het niet, maar voor zeker komt het. Ook voor u als ouder, als misschien jongeren ook. Misschien bent u bezig met een, hoe heet dat, de school, uw studie. U weet niet van waar het geld gaat moeten komen om uw studie te betalen. Ik hoor van ouders die een, voor een opleiding van hun kinderen 50 zoveel duizend moeten betalen in één hit. Geliefde, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. He, waar vind je dat geld ineens vandaan? Maar we mogen niet angstig zijn. We moeten niet angstig zijn. Want angst gaat ons niet helpen om dat geld op tafel te leggen. Om het te kunnen betalen. Maar geloof wel. Hoop wel. Geloof wel. Maatregelen treffen wel. Weet u, om bijvoorbeeld te zeggen van, ik ga die jongen alvast inschrijven. Weet u, ik ga alvast praten met de mensen die dit moeten regelen, zodat ik het misschien in een paar termijnen kan betalen. Je weet maar nooit, geliefde. We moeten niet angstig zijn en denken van, akabami no mayepi, apchino gona skoro doro, want amoni no dedisi. Ik weet dat het niet makkelijk is, geliefde. Misschien denken jullie dat ik makkelijk praten heb. Maar het is geen makkelijk praten. Maar alsjeblieft. Alsjeblieft, lieve mensen. Laat angst u niet tegenhouden om uw toekomst of dat van uw kind te bereiken. Dat uw kind de toekomst bereikt. Maar doet u alles wat in uw vermogen is. Ga met geloof. Ga met zekerheid er tegenaan. En laat de Heere u helpen daarbij. Want hij wil u helpen. Hij is genadevol en goed. Hij vergist zich niet. Hij is geen mens dat hij liegen zou. Als hij ons heeft beloofd dat hij ons gaat helpen, dan is hij de helper. Hij is de voorziener, de Jehovah Jireh. U mag hem geloven. En geloof en hoop tegenover die angst van niet kunnen, niet vermogen, zetten tegenover dat. Het geloof in de Heere zal een weg banen. Dat weet ik zeker. Ik groet voor vandaag. We gaan daarna. Is het nog tijd voor muziek, geliefde. En ik wens jullie allemaal een hele fijne. De mensen die weer gaan beginnen met de school. De leerkrachten, de kinderen. Dat jullie fris en vol goede moed weer het nieuwe schooljaar gaan aanvangen. En het zal zegen lukken. Zet angst aan een zij en heb geloof in Jezus Christus, want hij stelt nooit teleur. Ik ben Margo Salingdeli en ik zeg untamboem, dit is vrouw vandaag. U kunt van maandag tot en met vrijdag luisteren rond 11 uur en u kunt me bellen op 742-3245. Dag. We gaan nog naar wat muziek luisteren.

Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions, your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag Clara Ozo, maar dat is op prijs. We zijn met Chef Kosmara, maar we zoeken kwaliteit toch.
2: Hé broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na yere, dofi dofu. To lees me tegen ba. Verfi. Na a new merit En a verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, na zijde glans. Voordelig tori voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van een ver fier. Verfi, by Historex.
3: With Historex. Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: It's summer en de barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
6: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

0: Het is 12 uur.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
1: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come. Van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
5: Ik wil vandaag kort met u praten over het feit dat wij nooit moeten vergeten dat alles wat je doet door God gezien wordt. Alles. The good, the bad, the ugly. Maar vandaag wil ik niet praten over the bad and the ugly. Ik wil meer praten over het goede dat je doet. De Bijbel zegt dat het belangrijk is dat we goed doen. Goed doen en elkaar helpen. Dus God vergeet nooit jouw weldaden. Look what's my thing, what's my. Alles aan zei je doet, God doet vergeten. Ik hoor je niet, zeg tegen iemand wat je doet, vergeet God nooit. Alles wat je doet. Denk als maar alles aan zei je doet. Zij je doet openlijk. Zij je doet kibrifasi. If je doet boem, God doet echeng. En tegen het, of je doet, krijg je ook toe. Maar die doet ook over de boom. Amen. De Bijbel zegt in Galaten 8, of Galaten 6, vers 9 tot 10 het volgende. Galaten 6, vers 9 tot 10. Laten wij niet moede worden om goed te doen. Want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten als we niet verslapen. Laten wij dus daar wij de gelegenheid hebben

Maar u weet ook dat mensen ondankbaar zijn, toch? Om eens maar dit jaar zo, ik doe zoals mama boende Tamara en Sakenji. Kom zie aan. Omdat kan de Tamara akolent sukruti de. Ija sukru Tamara kombaka, ijen baka tra Tamara kombaka. Itak vrouw, wat sukru Yusuf moest bij. Want if je bij lot aan asuri beti kan bij sukru tutok. Da egwena morofara na leina de leiji fei takru. Maar na verloop van tijd, mensen vergeten toch, dan nooit de baka dag, als ik een sukru baka, en die snap je bereken. En hij kon, maar die zijn kleine Danielle. Dag tante, mama vraagt als u een beetje suiker hebt. Als hij een job ook al lukt toe. Maar God zegt, toch moet je geven. Mag ik een amen horen? Toch moet je goed doen. Weet je, God is een God die goed is voor zowel de slechten als de goeden. En God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En God wil graag hebben dat we anderen helpen. De Bijbel zegt dat God zegt, we moeten onze naaste lief hebben gelijk onszelf. Dus God is niet blij wanneer we zingen naar mijn vijand die den adoro zei. Meneer, want bekend, kassekopoko, heb je daar gegeven moment. De mij zingen een gedeelte naar mijn vijand die den adoro zei. Want daarmee zingen we. Begrijp je? God wil wel juist hebben dat je vijanden lief hebt. Dat je goed doet tegenover je vijanden. Misschien, amen, ook als wakker te moeten, mag ik een amen. Misschien dat als wakker, mag ik een echte amen. Amen. Want je praxerie is er even, broeder, die is afzij doen. We zullen altijd vijanden hebben. We zullen altijd mensen hebben die slecht over ons praten. Maar vergeet niet dat alles wat je doet, God nooit vergeet wat je doet. Amen. De Bijbel zegt in Hebreeën 6 vers 10. Want God. Hebreeën 6 vers 10. Want God is niet onrechtvaardig. Hebreeën 6 vers 10. Dat hij uw werk zou vergeten. En de liefde die gij voor zijn naam getoond hebt. Door de diensten welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Met andere woorden, elke keer als je goed doet, hier praat Paulus specifiek over de heiligen, maar over het algemeen, als je goed doet, vergeet God dat nooit, nooit, nooit. En te nimmer, op de dag des oordeels, zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik heb honger geleden en gij hebt me te eten gegeven. Ik heb dorst gehad en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik was in het ziekenhuis en je bent me komen bezoeken. Ik was in de gevangenis en u bent mij komen bezoeken. Het zijn allemaal maatschappelijke dingen die God ziet en wil dat we moeten doen. We leven in een situatie nu in de wereld dat niet iedereen het even goed heeft als u. En sommige mensen zullen zeggen, maar apostel, die mi best stuka, amambe yola, die mi best hossel, amambe mocho, die mi best roko tranga, amambe snap drink marijuana, smoke marijuana. Nanga drink biri tap uku. U hebt gelijk. Maar God wil hebben dat u bent net als hoe hij is. Hij is goed voor wel de slechten en de goeden. Hij laat de zon schijnen voor ons allemaal. Hij laat de regen neerstorten of regen komen voor ons allemaal. If God obije luku obije takie

0: Kappel, Durham, Antoinette, ik weet wat je gedaan hebt toen. Dus meneer Blessy. Sonto, ik weet wat je gedaan hebt toen, meneer Blessy. Glenn, ik weet wat je gedaan hebt, meneer Blessy. Stanley, nou, oh, klaar, wie naar Grondtapo. Look once, but I got on the lekuno. We say, do toch a blessing. Tegen ons maar zo lees, is dat dat een verdiende blessing. Toch God bless you. Daarom wil God hebben dat we niet moe moeten worden om goed te doen. Mag ik amen? Het is soms moeilijk om goed te doen. Omdat mensen eenmaal ondankbaar zijn. Als ik zou beginnen te praten over goed doen. Volgens mij mijn bank aan mijn trooi dan goed. En ik begin te denken aan wat mensen zeggen. Mijn pot aan mij komen bank en trooi van mijn bijeurak. Want ik heb zoveel meegemaakt in het leven. En dan praat ik niet eens over mensen die God niet kennen. Maar zijn zabgado. Mag ik een amen horen? Dat broeder, mijn sap zei tachi. Mijn sap bumbu zei tachi. Tijdens dat nou toe, de actie, stap borg voor me. Wat borg gieden, dan ga las naar je eindig paya paiman. Tijsi, hij mektrobi nang hij. Of hij pleile kan ons sabi. Sommige mensen maken ruzie om met mij, om alleen om me niet te kunnen betalen. Heb ik een getuige in de zaal? Of ze beginnen slecht over je te praten, zodat ik kan werken naar de tapu, dat je berekent in afpijding. Zijn dingen die gebeuren. Maar als voorganger mag je sommige dingen niet zeggen. Die prediking is niet voor mij, die prediking is voor u. Maar soms mis ik mijn idee. Dan met dat heren, u bent getuige tussen mij en die broeder, of mij en die zuster. Want daar kon kreeg je als het hoe zit alles aan je? Vandaag, etaki. De kerk heeft geen liefde. De mensen van de kerk zijn slecht, maar doe papa je pa manje daar boon wel. Maar de Bijbel zegt, we moeten doorgaan om goed te doen. Look ons maar eens, etaki. Na jou, etaki. Im tandu boon. Wie is de moeilijke? Wie is de we ready? Wie is de takitori? Wie is de legi? We mogen geen lees zeggen hoor ik. Wie is de yokuji? Het is soms moeilijk. Mijn schrift ja zo. Vaak genoeg zijn er mensen die hun best doen om anderen te helpen. Ze doen heel wat goede daden in hun leven. En het lijkt soms alsof het te vergeefs of ondankbaar werk is. God echter, heb ik ook geschreven. Geef ons de garantie dat hij geen van onze werken zal vergeten. Zeker als we dat doen voor geloofsgenoten en minder daadkrachtigen. Ik heb als persoon besloten om in mijn hele leven lang mensen te blijven helpen. Ik heb de Heer gezegd, geef me geld. Ik beloof u dat het geld niet in mijn handen zal blijven. Ik beloof u dat ik ervoor zal zorgen dat mensen zullen ontvangen. Eigenlijk moet ik dat om ik niet deed van mijn karing. Wan bari. Wat instrument zou je aan gebruiken voor mij kan blessen? En liever had ik dat nooit gebeden toen. Want dan bijna een keer keer om sociale zaken. En een tijdje was ik boos daarover. Maar nu ben ik weer begonnen om te bidden. Heer, zegen mij, zodat ik anderen kan zegenen. Lieve mensen, wie wil gezegend worden? Kom zie aan u. No play, son. Yala, sumawan, mukadoji, full money, nanga full bless, kom si an. Okay. Maar weet je waarom God ons het niet geeft? Wie weet. Meestal we boat aan money. We queens aan money. Terwijl wat wij moeten doen, is goed doen. En laat mij u zeggen, mensen gaan u oplichten. Mensen gaan u voor de gek houden. Deze voorganger weet waarover hij praat. Mensen gaan allerlei manieren zoeken om geld te misap. Want toen, jaar geleden. Want zoer dat hij. De man zap dat mij aan zoer dat hij. De solis de zoer dat hij kan mij. Dat man kan geen nood toe. En tegen mij kan het een verhaal. De hier een verhaal. Zo lees me weer even de verhaal, want me hier is zo voor. Hoor. Dus met dat come to the point. Ina vertel mijn verhaal. Ina vertel me dat vrouw, Gwelip Yang Alassan. Ina vertel me dat de roofie. Ina vertel me next. Say one me, jepie. Maar deed dat hij op een of andere manier mijn arka verhaal. Mijn arka verhaal en mijn atigo zo mooi in dat verhaal. Hoe eindig mijn oom brada bende, mijn otee of voor money, maar mijn licht toe een mooi beetje money op. Ujama money, ama teken mooi papieren dat opaai terug. Dit idee. Mina sa sere famaning, moro. Want mi wrak zodanig dat. Met dat God laat dat ding hoor. En dan ben je de boombeetje money. Dat is ongeveer 8-9 jaar geleden gebeurd. Dan geef ik me een manjera tori. Ama tega tra broeder, go do aangifte naar MP. De mango. Maar ja, van een kale kip kan je niks plukken. Dus toen ik ben wrak. Ik dacht, hoe doe niks moro. Hoe je pis maar moro. Maar mensen, elk van u die hier zit. Want ik heb de Heer gevraagd, wat moet ik prediken vandaag? Is dat vroeg of laat overkomen? Kom zie de anno. Smakon den jiwale verhaal den guangai money. Kom zie anno. Ja toch, de G money. Ja toch. Want er maar rij kon ja zo. Het is maar met de verhalen, je staat er versteld van. Amatake brom gweli ben trape. Later dan maar gweli kies bisere vitak efi brom gweli bi. De poesa brom chako ja toch. Amakre amatak manga yuna old soldier. Mi brom gweli mi. Alla so stani. 150. Mitak pa bromde, amatak bromde trape mi poteng, ma imdu snel wan, da mo longo teken. Dus amak kis mi so udang, aje lek de mai kanga takru sana istas, dasa so lesi. Mi go bilage jama, lata da ma gue, afas pam jama gue so blei, mitak mi gado yo amal, isas poka ba igos poko mi bodi yo. Maar, we moeten goed blijven doen. Lu gwan smatak tak, misab dat den bereji. Lafas pas er even dat dat de bereji. Maar je moet doorgaan. Weet je waarom je moet doorgaan? Omdat God nooit een van jouw weldaden vergeet. En maar sorry in een verhaal. Bij een man de zijn een beetje sap gado, maar een beetje begi. En een beetje duboom. En gegeven moment gado, dat ga lafas maar bij vloek aan man is man. Maar dan maar je doet boem. Amang, dan ben je sap gado, lek van mina, je sap gado. Maar bij mijn boekoe taki, op een of andere manier, gado, laat me het anders zeggen, hij heeft God zijn aandacht kunnen trekken. Omdat hij goed deed en ook bad. Dus wanneer je denkt dat God niet kijkt wat je doet, in dit verhaal zie je dat God wel kijkt. U kent het verhaal, het staat geschreven in Handelingen 10, vers 1 tot 4. De Bijbel zegt, er was te Caesarea iemand genaamd Cornelis, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Ik lees uit Handelingen 10, vers 1 tot 4. Een godsvruchtig man, Abesab Gado, een vereerder van God met zijn hele huis. Maar let wel, aan de binnende echt van christen. Die vele almoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Al moest wat ik abe jeb de potisma, abe gemoni nasma. Hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelis. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: Wat is er, Heer? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw almoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. Uw gebeden en uw almoezen zijn bij God in gedachtenis gekomen. Veel mensen, als ze geld geven aan de kerk, bijna de Queensding, de TV, of in van voorganger tak, we zitten met een nood, kan je geven. Weet je, omdat ze vergeten dat God kijkt hoe je geeft. En in dit geval bad de mens, die man Cornelis, hij was geen Jood, maar bij jepa volk. Dat moet ook wat toe zijn idee. En ze maken het niet meer kwalijk. Maar heb je niet gemerkt dat in Suriname een bepaalde mensen zijn die zitten in de politiek en je hoort dat ze constant het volk helpen. En te verkiezen komen, dan zie je ook dat ze steeds toch een aantal zetels hebben. Maar die mensen zijn bekend en staan bekend. Ik heb even de biggie, maar ik snap wel dat hij, if he go dat ding, it takanga ding, de jeppie. Twee leiders in de politiek staan bekend als zodanig. I want thing, if he go nemo voor Doro, volgens mij vanaf 6 euro maand, het is 6 euro bakana, sma de nemo voor Doro. En hij heeft dit sma. En dan kan je zeggen wat je wil van die mensen, maar God is she. Je kan toch zeggen wanneer dat pede moet aan de money, maar God is she. Trust me, abnormal money kan de. Zij de rokotranga. God of blessing. Maar zo goede woord hoor, mina. Want ik was aan zakatek als de was. Maar ding. Was maar je mis aan mijn taki. Je me. Den stingy. Ai, je hebt me wat boek. Maar wat ik den greedy. Maar de stingy. De boating. God ziet dat ook. Als God u gezegend heeft, doet God dat altijd met een doel. De Bijbel praat over een man. Die man was, zijn naam was Job. Job. Meestal praat men over het gedeelte waarbij men ziet dat Job arm is. Maar het is niet waar. De Bijbel zegt Job was de rijkste man van zijn tijd. Job 1, vers 1 zegt de Bijbel: Er was in het land Us een man wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, God vrezen, wijkende van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet. Zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. Maar Job, niet alleen dat hij godvrezend was, maar Job was ook een man die ervoor zorgde dat zijn geld in handen kwam van zijn medemens. Job hield mensen graag. En de Bijbel zegt, niemand was zo vroom en godvrezend als Job. Dus Job heeft een voordeel dat hij sap Gado. Maar Gado be bless Job ook toe. En hij zei, Gado be bless Job. Job bent de man, hij keek om naar de armen. Ik heb u gezegd, God zal nooit vergeten uw weldaden. Wat engel door Cornelis. En tegen Cornelis. Het is in gedachtenis gekomen van de Heer. Niet alleen jouw gebeden, maar ook jouw almoezen. En als je leest dat verhaal, dan zie je dat God zin in naar Petrus. En Petrus dacht, ik bemoei niet met Romeinen. Maar God zegt, wat ik gezegend heb verklaard, is gezegend. Dus ook al kent u God niet. Maar als u goed doet, gaat God altijd the man of God op uw weg sturen. Om u, om voor u te bidden, zodat u hem kan leren kennen. Job 29, vers 7. Zie een aantal dingen die Job deed. Cornelis deed dat met almoezen. Maar kijk wat Job deed in Job 29, 7. Hè. De Bijbel zegt, wanneer ik uitging, Job praat hier, de stadspoort mijn zetel deed plaatsen op het plein, dan verborgen knapen zich als zij mij zagen. Hoogbejaarden verhieven zich en bleven staan. Vorsten staakten hun gesprek en legden hun hand op hun mond. De stem der edelen verstomde en hun tong kleefde aan hun gemeente. Wanneer een oor mij hoorde, prees het mij gelukkig. En wanneer een oog mij zag, gaf het een goede getuigenis van mij. En wat was die goede getuigenis? Want ik redde de ellendige die om hulp riep. De wees en hem die geen helper had. De zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij. En het hart der weduwe deed ik jubelen. 15 takkie. Tot ogen was ik voor de blinden en tot voeten voor de kreupelen. Een vader was ik voor de armen en het rechtsgeding van mijn onbekende onderzocht ik. Ik verbrijzelde het gebit van de verkeerde en rukte de prooi uit zijn tanden. Met gerechtigheid bekleedde ik mij en mijn recht bekleedde mij als mantel en hoofddoek. Simpel gezegd, Job was iemand die anderen hielp. Job was iemand die ervoor zorgde dat hij daar was voor de wees. Zijn wezen rijk, meestal zijn wezen arm. Zijn weduwe rijk, want toen goedoe was dat. Maar we praten hier over minder daadkrachtigen. En Job zegt, ik was te alle tijden daar voor ze. En de Bijbel zegt dat God Job gegeven moment in een beproeving liet komen. Vaak genoeg, toen we doeboem, want wat heeft me bel me is de, dan maat ik me heer liep lang aan me doeboem. En dan ben ik dat me bepreken over die studie. Enkelijk me bekan de multimiljonair. En dan maat bel me man bekree. En maat ik apostel Elisabeth, you know man, sa me lobby. Maar me lop liep smatum. Mi bekan de of de moro goodu man ono de Israël. Maar altijd mi jepisma. Mi be lay money me for man bel mi no to. Me jep de man. En de man licht mi op. Maar mi anwa weere de man. Dus mi no go take de money baka. Me mi wan do hogri. Wala money kan go take it. Maar mi no want de zo. Mi dag het say arse dingens. Ik laat ze voor de Heer. Maar mijn begit heb God dat mijn ouder deed. Dat God zo voor weldaden me doen. Om eens maar mijn zorgen. Om eens maar mijn zorgen. Om eens maar mijn ben de een pakkie ding. Tide. De mij zien lekker vriendje. En maar dat God. Ik vergeet me nou. Look van ben je hebt. Die van ben je hebt. Mijn broer. Nou vrede. God vergeet nooit een van jouw weldaden. Look what man say that Allah wants say to give us man. As scribe in the book of God. For all them books on him. They hungry want scribe it too. Maar me denk de tegas, maar me denk de boek was scribe van a big letter. En God is she denk.
1: Zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet to Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 1 uur.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom. 3,
2: 2, 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...
4: Welkom erbij, ik ben Leandro Martens-Wignia.
2: 2 uur.

0: gezellig, hè?
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee,
1: maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM, de Happy Hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Nightjes Radio.

Ja, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. De groetjes vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Live vanuit Paramaribo, waar we de Happy Hours presenteren. Nou, ik heet u van harte welkom en ik mag u dus uitnodigen om met ons te bellen en te...

0: Vraag de songstory. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je favoriete gospelsong aanvragen. Dat doen we dus tot 2 uur. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start met de happy hour voor vandaag. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

0: Brian T met Middle of My Storm. En daarmee starten we de happy hour voor vandaag. Yes, we have to keep on praising the Lord, no matter how we feel, no matter what we're going through. Goedemiddag en welkom. Het is tijd voor u, dus u bent van harte welkom om te bellen of te appen naar de studio. De lijnen die staan open, u mag bellen of appen naar 422-650 of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Het is midweek op de radio. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, u bent lang stil geweest, man. Het is tijd om de blijdschap en de vreugde van God met de wereld te delen.
1: Lord, I just wanna thank you.
0: We hebben alle reden om blij te zijn. Niet omdat het goed gaat.

Maar omdat we die geweldige God naast ons hebben. Dus wiens anego? Het feit dat God met ons is, mogen we hoopvol afgestemd zijn. Want hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Met andere woorden, als je wakker aan Masraï vertrouwt op Masraï, gaat je niet zo laten. Alleen werkt hij niet met jouw tijd. Hij werkt niet volgens jouw agenda. Zijn denken is niet onze denken. Maar één ding is zeker, één ding is gegarandeerd. God is met je. En hij gaat je ondersteunen. Hij gaat je bijstaan. Hij heeft jouw situatie en leven onder controle. Alles dat je moet doen is in de rust blijven bij hem. De lijnen die staan welkom mensen. Of de lijnen die staan open. Want u bent van harte welkom. 422-650. Dat is waarop u mag bellen. Of je doet het via app op 875-5358. We feliciteren alle jarigen, al de mensen die het vieren, de anniversaries, degene die in het huwelijk stappen. Wat je ook te vieren hebt, God bless you. Goedemiddag broeder Leandro, mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de familie van Radio Shalom, de blessings en ook mijn felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Lots of blessings. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 7, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Graag dat lied afdraaien. Van Howard D, grote naam en ik bestem het voor alle luisteraars. Fijne dag, many thanks and the blessings. Ja, God bless you too. Welkom, welkom erbij. De groetjes richting Washini. Goedemiddag broeder Marciano Hans Groet. Groet jou en alle broeders en zusters. Jong en oud, groetjes. Ja, kom vanuit Nederland. Een echte Surinamer in Nederland. Nou, de blessings en welkom in de happy hour. We doen niets anders dan gospel vanuit Paramaribo. Live via Shalom FM, de 94.5. Natuurlijk ook wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. En als je echte Shalom liefhebber bent, dan heb je die app al gedownload. Want die vind je op onze website. We groeten Mas Gundel Jack. Middag bro, groetjes vanuit SKT. Werken maar 7 tot 3. We gaan nu eten. Bontot. Masala gladde vis. Smakelijk eten, brada. Ja, je mek milo sta masala visie. Maar smakelijk eten. En fijn dat je... Ja, dat je naar de happy hours luistert terwijl je schaft. Daar heb je niet alleen natuurlijk voedsel, maar ook lichamelijk. Ook geestelijk voedsel. Ja, mijn verontschuldiging, het is geen Hans, maar Hans. Volgens mij zei ik Hans hoor. Maar het kan dat het een slip op de tong was. Dus mijn verontschuldiging, Hans. Oh, Hans! Zie je, het is goed om geconcentreerd te lezen. Ja, nee, dan moet ik me inderdaad verontschuldigen. Sorry, meneer Hans. Ja, dat is vanuit Nederland. En Hans geniet ook van de happy hours. Het beste is om gewoon via livestreaming te volgen. Want dan heb je de beste geluidskwaliteit. Maar als je geen optie hebt, nou de groetjes voor de mensen die meevolgen via TikTok. Sandra Margaret, God bless you and your family. Ja, God bless you too. Het is de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Doen we al jaren live via Shalom FM. Nou geniet van uw moment hoor. Ja, vooral de Nederlander, die kunnen niet altijd in de tuin zitten. Het kan wel, maar je gaat niet genieten, vooral met de kou, met de sneeuw. Dus wanneer het weer nog is meegenomen, ja, maak er daar gretig gebruik van. We groeten Freddio, a.k.a. Disama Kawomi. Welkom en enjoy, brother. Mensen, de lijnen die staan open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren.

Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En zo krijgen we de groetjes. Gezegende woensdag allemaal. Kom van Hambel. Dit is Mercy Shinwo met Wonder. De groetjes voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen in het verkeer. En natuurlijk ook de blessings voor de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Goedemiddag Radio Shalom en alle luisteraars en kijkers die vandaag afgestemd zijn op Radio Shalom. God bless you vanuit Amsterdam. Dat komt van Clyde Essebo. Welkom erbij bro. And enjoy the happy hours. Fijne middag in lekkere Suriname. Groetjes broeder. Ja, de groetjes terug. En geniet van de uitzending. We zijn er eenmaal 24 uur live via deze zender. En tussen 1 en 2 doen we de happy hour. We represent the kingdom of God. Is vooral ook voor zij die op zoek zijn naar de waarheid. Voor zij die op zoek zijn naar leven. Ja, als je leven zoekt. En alles omtrent het leven. Dan moet je bij het leven zijn. En Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus je hoeft niet te experimenteren. Je hoeft niet verder te zoeken. Alles dat je moet doen is je hart openstellen. En deze Christus accepteren in je leven. Dat is de beste keuze die je kunt maken als mens. De beste stap die je kunt nemen is een relatie met God beginnen. Ik feliciteer alle jarigen en ieder die iets te vieren heeft. Ja, de felicitaties van Freddio. We zijn hier met de bemoedigende woorden van vandaag. Ja, ga je gang, brada. Voel je vrij, je mag tot 2 uur een bijdrage leveren. En je bemoedigingen opsturen. Dat is hoe we de happy hours doen elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Nothing but gospel here on this station. Because we represent the King of Kings and the Lord of Lords. We voeren de opdracht uit die Hij ons heeft gegeven. Dat we het aan de ganse schepping moeten vertellen wie Hij is. En dat is wat we doen hier via Shalom FM. Het is 16 minuten over 1. De groetjes voor de mensen die buiten de stad zijn. De mensen die aan het chillen zijn. De mensen op vakantie. Beetje respect voor jullie. Hè? Fijn dat jullie kunnen genieten van Shalom. Ik kon dat niet eens toen ik op vakantie was. Althans niet tijdens de happy hour, want zo lees mijn Arki Shalom. Maar juist tegen deze tijd waren we ergens over straat. En daar heb je geen internet of slecht internet. Dus van waar je ook luistert, waar je ook bent. Welkom en enjoy the happy hour. Goedemiddag bro Leandro met Orsino. Dag Orsino, welkom erbij.

Particular Music met Spirit Breakout. Terwijl u mag bellen of appen. Het is een interactief moment, mensen. Doen we al jaren tussen 1 en 2. En we vullen het aan met wat muziek. Met bemoedigingen. Maar het is de bedoeling dat

Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat doen we tot 2 uur. Om 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de pokoes.

so dang asmadi e taigi trawang tak asabi mi misa taigi mi papa na in himmel tak mi sabieng ma asmadi e taigi trawang tak ano sabi mi misa taigi mi papa in himmel tak mi no sabieng Matthäus 10 vers 32 tot 33. Ja, dat wil zeggen, als we ons schamen voor de Heer, zal hij ons ook schamen voor de Heer. Want je weet dat de Heer zich ook zal schamen voor ons. Want God is, Christus is onze bemiddelaar. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dus je kan hem onmogelijk negeren. Als je Christus negeert, negeer je je eigen redding. Je negeert je eigen bestemming. Je negeert je eigen toekomst. Want hij is degene die het voor je weglegt. Hij is degene die het voor je realiseert. Er is geen andere die de dood voor jou heeft overwonnen. Er is geen andere die jou eeuwig leven kan geven. Er is geen naam. En er is geen autoriteit als die van hem. Vandaar dat we het evangelie blijven verkondigen. Zodat mensen bewust worden van wie de redder van de wereld is. Je hoeft het niet te accepteren. Je kan ermee spotten als je wil. Maar je doet ons als gelovigen niets hoor. Wij weten waar we staan, we weten waar we gaan. En we weten wie we dienen. God is always there. En ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. He knows every word I say. Everyone from time to time faces difficulties in their life. But it's important to stop in all the business. I can pray. And think of good things of what the Lord brought us through. Be at peace, be grateful and give thanks. Een fijne middag, Leandro. Mag ik de favor of God AI version? Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Dag Sylvie, welkom erbij. De groetjes voor de one and only princess. Goedemiddag. Dogla boy, welkom.

Goedemiddag, ik wens ieder een gezegende middag toe. Ik blijf gewoon genieten van dit lied. Wansami Axigado van Ranch. Mag ik het weer aanvragen? Dit is bestemd voor iedereen die ernaar verlangt om in Gods aanwezigheid te wonen. Ja, je mag hem natuurlijk aanvragen. Dat is de bedoeling. Dus welkom en enjoy the happy hours. Straks na 2 uur draaien de pokus af. Voor nu mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We controleren even nog als het goed zit met onze vaste lijn. Zo niet kun je gewoon bellen of appen via ons WhatsApp nummer. Dat is 875-5358.

De felicitaties voor al de jarigen voor vandaag. Vandaag is 23 september 2026. Ik ken twee mensen die morgen jarig zijn. Maar morgen vieren we het feest. En in elk geval een fijne oudejaar voor de mensen die morgen jarig zijn. Maar we schenken nu aandacht aan de mensen die vandaag jarig zijn. Efeze 6 vers 10 voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Ja, u mag bellen of appen terwijl u geniet van de muziek. De groetjes voor Jalen. Wensje Banai. De groetjes voor familie Banai te Frans-Guyana. Maar natuurlijk ook zij die in Suriname gevestigd zijn. Goedemiddag broeder Leandro, be blessed. Wel minus af if na man of vrouw daar hebt hoor. Want vrouw gaat soms via man account live. Maar ja, is niet erg toch. Wat

Het is 6:56. U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio en met ons de Happy Hours presenteren. Goedenavond, broeder Leandro. Ik luister vanuit mijn werk in Amstelveen en we hebben tot nu toe lekker weer. Dus we hoeven niet met een dikke jas in de tuin te zitten. Een fijne uitzending verder van zuster Eleonor uit Amstelveen. Dag zuster Eleonor, welkom in de uitzending. De groetjes vanuit Paramaribo. En geniet van de Happy Hours live op de radio. Ik groet ieder deze middag. Be blessed aan familie Banai, Sampi, Duku en natuurlijk ook familie Linga. Groetjes terug, broeder Leandro. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Welkom en enjoy. Fijn dat we elke middag hier weet je, gemeenschap met elkaar kunnen hebben. Fellowship met elkaar kunnen hebben. Elkaar kunnen bemoedigen. Elkaar kunnen zegenen. Goedemiddag, meneer of mevrouw. Dus u kunt dat onderscheid niet maken, hoor. Klink ik zo vrouwelijk dat je twijfelt als het een man is? Ja. Meneer Ray, twijfelt u soms dat u een man of een vrouw hoort? Yes. Kan ik dat lied van Mi One Zin, Mi One San Mi Axigado? One San Mi One Axigado van Rens aanvragen? Ja, blessing. Yes. Mi e begi tak de wortu di mi e taki nanga de sani di mi e prakseri kan giu prisiri masra. Yuna atranga wang pe mi e kibri. Yuna mi falusu mang. Psalm 19 vers 15 tot 16. Ik doe de groeten aan Knee, Kei, Snow en Strok. Kom van One and Only Princess. Jalen die zegt de groeten aan de familie Blinker. En José en Kay en Kids. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Dat is hoe we de Happy Hours doen, mensen. Dus voel je vrij en wel.

Yes, welkom en geniet van de happy hours. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Live vanuit de FM 945. Dit is muziek oorspronkelijk van Eugène Mine. In een AI-jasje gestopt door Prichan. Kunt u dit liedje afdraaien van Gado Yusidon naar Tapu da Troon? Speciaal voor Dogla Boy. Ik ga je verzoeken om het te appen. Groot verzoek als je het kan appen op dat WhatsApp-nummer. Dan komt het zeker aan de orde. Want even dit op TikTok kan ik het vergeten. Want die scroll, hoe noem je, die komen gaat naar boven. En dan kan ik het niet meer bijhouden.

Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. U bent goed afgestemd. Het is uw eigen gospelstation. www.shalomsuriname.com of FM 94.5. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Je mag natuurlijk ook genieten van Shalom TV, kanaal 31.1. En hopelijk heeft u onze app al in uw telefoon gedownload. Die is functioneel. Je kunt de radio als de televisie volgen. En u krijgt elke dag de update. Ja, Doc Laboy, het nummer staat boven genoteerd in een sticker. 875-5358. 875-5358. Ja, de groetjes voor Heineken, baas. God bless you. Hey, bless you, bro. Long time kan ik weer genieten van Shalom. Ben een hele week met verlof. En dat doe ik natuurlijk met Shalom. Graag kracht van RMOZ. En de groetjes aan alle luisteraars. Ja, deze persoon is geen... is een oud bekende en ja, iemand die Shalom kent. Want als je zulke liederen aanvraagt, dan ben je niet van vandaag, nee. Johannes 16, vers 4. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen denken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u lieden was. Some days it'll call you bluff. Man, most of my days I ain't got enough. 1 Korinther 4 vers 13. Wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden. Als aller voetveeg. Tot op dit ogenblik toe. Dat wil zeggen, mensen gaan op ons neerkijken. Mensen gaan ons niet serieus nemen. Ik kan erover praten. Ik ben al langer dan 18 jaar fulltime evangelist. En mensen kijken naar jou alsof je gek bent. Mensen kijken naar jou alsof je raar bent. Alsof je een dwaas bent. Maar dat is wat de wereld zegt, toch? De wijsheid van God is dwaasheid voor deze wereld. En omgekeerd. Maar wij weten wie we zijn. Wij weten van waar we komen. En we weten hoeveel God van ons houdt. Eigenlijk maakt het weinig tot niets uit wat mensen denken. Mensen waarderen trouwens wat ze leuk vinden, hoor. Mensen van deze wereld accepteren of waarderen alleen wat zij willen. Want als ze echt inderdaad waardering hadden voor wat waardevol was, dan zou iedereen God waarderen. Middag, mag ik vragen of jullie dat lied van Rensch kunnen afspelen? Wasan miwa aksigado? Yes, komt helemaal goed. Welkom voor het appen, of bedankt voor het appen. En welkom in de happy hour. Zo werd Christus eenmaal geofferd om de zonde van velen te dragen. En aan hen die hem verwachten, zal hij een tweede keer verschijnen zonder zonde tot redding. Hebreeën 9 vers 28. Dan groetjes richting Wilhelmina Restaurant. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. Dag Marcia, welkom erbij. De lijnen die staan in elk geval open. Dus u bent in de gelegenheid om van de Heere te getuigen. That is what we do on this station. Ja, goedemiddag voor de mensen die net erbij zijn. De mensen die meegenieten via TikTok.

De lijnen die staan tot 2 uur open. Ja, ja, komt helemaal goed. We hebben je bericht ontvangen door Glaboy. Welkom in de happy hours. Je mag het nummer meteen opslaan. Dus voortaan als je wilt deelnemen in de happy hours. Dan mag je dat doen op dit nummer. Toby Mac met I Need You. Terwijl u mag bellen of appen, mensen, we doen het samen. Dus welkom in de happy hours op deze woensdagmiddag. Radio vanuit Paramaribo. Romeinen 4 vers 20. En hij heeft de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. De blessings voor de mensen op het werk. De blessings voor de mensen in het buitenland. Ik zeg God zegen vanuit het diepst van mijn hart. Ja, mogen de Heere jullie tegemoet komen. Mogen de Heere jullie begiftigen met zijn liefde. Mogen Hij u aanraken. Ik zou zeggen, stel jezelf open. Het beste dat je kunt doen is de leiding van je leven aan God overgeven. Give Him the steering wheel. Met andere woorden, laat Hij jouw wegen bepalen. Laat Hij

0: We doen het elke dag samen tussen 1 en 2. De heren zegt waar 2 en meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in jullie midden. En op basis daarvan, want God is God, geen God die liegen zal. Hij is een God die doet wat hij zegt. En wat hij zegt is een feit. En als deze God zegt, ik ben waar 2 en meer vergaderd zijn in mijn naam. Jij hoeft dat niet te geloven. Misschien zie je dat als overdreven en overgeestelijk. Maar ik geloof dat. En ik weet dat. Hij is hier in ons midden. Dus zij die dat nog niet echt geloven, stel je hart open. En ik wil je uitdagen. Daag God uit. If you want brief, tak gadode. If you want shit, tak gadode. Tak gaan ga gadode. Thank you, gadode, tak heren. Ik weet niet als wat Leandro zegt de waarheid is. En als het op de waarheid berust. Maar als het zo is toch, heren. Laat me u ervaren. Laat me u zien. Ik heb dat ook vaak genoeg tegen de heren gezegd. Toen ik pas tot bekering kwam. Weet je, je komt tot geloof door de Bijbel te lezen. En je ziet dat in de Bijbel mensen... God praat tot mensen. Mensen krijgen dromen. Mensen horen Gods stem. En ook nog wanneer mensen prediken. Je gwakker keren de mij prediken. Dat de mij tak gado soor mi wansani. Gado tak angami. Kami tak o. Wel nou dat if me dina sem gado. If me bripina sem gado. Kami tegi gado tak mi wanjere yuto gado. Heren, ik wil ook van u horen. Ik wil u ook beleven. Ik wil u ook ervaren. Het moet niet lijken alsof ik met een verplichting bezig ben. Ik wil het ervaren dat ik met een persoon bezig ben, een levende God. Dus heren, ik wil ook van u horen. Ik wil ook dingen van u zien. En vandaag de dag heb ik boordevol getuigenissen. Dus wees voorzichtig wat je vraagt. Want God is een God die gebeden verhoort. En hij laat geen enkele bidder staan. Mensen kunnen je voor de gek houden. Mensen gaan je laten wachten. En misschien zelf ook teleurstellen. Maar God die doet je nooit beschaamd uitkomen. Hij is die God die liegen zal. En zijn belofte is gegarandeerd. Zippora! Met Jesus is the only one. Goedemiddag broeder Leandro. Kunt u voor me Itewan Trong afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Ja, de groetjes voor de crew van Topsport. Welkom in de happy hours en geniet van de radio. De blessings ook aan jullie daar in de studio. Kom van Sabrina. Ja, goedemiddag Sabrina. Welkom en geniet van de happy hours. Mensen, de lijnen die staan open. Althans, ons WhatsApp-nummer. Ik weet niet wat er mis is met onze vaste lijn. Ik heb de mededeling doorgegeven aan de administratie en de directeur. Dus ja, we gaan kijken wat er mis mee is. En ze gaan het checken. Dus mijn verontschuldiging.
1: Lees je Bijbel, bid elke dag.
0: We zijn vandaag alleen via WhatsApp te bereiken. Tenminste zijn we bereikbaar. Je mag meekijken via TikTok. Wat is de appnaam van Shalom? Ja, nee, de app ga je niet via App Store vinden, mensen. Onze App Store ga je niet via App Store vinden. Als je onze app wilt downloaden, moet je naar onze website. www.shalomsuriname.com. En dan zul je daar die app zien, zodat u het kunt downloaden. De groetjes voor Paul. Welkom, brada. Welkom in de happy hours. We hebben nog 21 minuten. Het is 8 minuten over 1:30. Straks om 2 uur sluiten we af. Ja, dan gaan we formeel groeten. Maar dan mag je gaan genieten van de pokoes. Dit is J-Music. Met de Lees je Bijbel remix. Matthäus 28 vers 20. Nee, eerst Lucas 9 vers 1. Er zijn 12 discipelen samengeroepen. En zijn 12 discipelen samengeroepen hebbende, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om zieken te genezen. Matthäus 28 vers 20. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Dat is Matthäus 28 vers 20. Welkom als u net erbij bent. Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. Ik bid u, heren, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heren, u bent mijn rots en mijn bevrijder. Psalm 19, vers 15. Goeiedag, shalom familie. Namens broeder Erwin Amadgali. Domburg is ook afgestemd. Ja, ik heb een soort puis op mijn lip. Dus vandaar dat ik niet echt goed kan articuleren, want Asane had me. Dus wanneer ik praat, probeer je dat ding te vermijden, toch? Waardoor bepaalde letters niet tot uitdrukking komen. Dus mijn verontschuldiging, mensen, als je hier en daar merkt dat je dat een letter ontbreekt of wordt weggelaten. Middag Radio Shalom, kunt u dat lied Wansan Miwa Aksi Gado van Range voor mij afdraaien? Goedemiddag, ja, natuurlijk kan dat. Welkom en dankjewel voor het willen participeren in de Happy Hours. De blessings voor Reborn. Goedemiddag, goedemiddag. Middag zou ik het nummer van Joel Rens mogen aanvragen. Wasan Miwa Aksigado. Yes, welcome guys. Mag tot 2 uur. Dus voel je vrij.

Thank you and same to you, my brother. Geen dank. De mensen die meekijken via TikTok, vergeet niet te liken, vergeet niet te volgen. Maar voel je vrij en geniet van de uitzending.

Med ako mahagdadit fan Wansan miwa aksigado fan Ranch. Makikampo ko ang frako for the yarge and birthday music. Ja, tuurlijk, brada. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die iets vieren. De anniversaries, de geslaagden. Misschien heb je verhoging gehad. Ik is wat je extra tapasalaris.

Ik ken een heleboel mensen die verhuisd zijn naar Nederland. Hè. Anderen naar België. Mensen, mag ik ook verhuizen? Ik vraag jullie als... Als Happy Hour fans. De Happy Hour familie. Ik mag ook gaan. Hè. Een shout-out sturen naar Joel Rens, die dit lied heeft geschreven en gezongen. Afzender zijn zus uit Frans-Guyana. Ja, de groetjes terug. Welkom erbij. Goedenavond voor Rut. Ja, welkom erbij, Rut. Dulcie, waarom niet? Oh, Dulcie, het echt niet. De back to school is begonnen. Ja, dat is een bericht van Freddy O. Nou, maar doe ze, iedereen mag weg, dan mag ik niet. Het is een beetje oneerlijk voor mij, hoor. De lijnen die staan open, mensen, welkom erbij. We hebben fellowship op de radio. En we verheerlijken onze redder, onze meester. De verlosser van de wereld. Dat is Jezus Christus. It's all about him on this station.

Leuk, ik vind jullie niet leuk, maar ik vind jullie niet leuk. Oh, gewoon dat is maar wel horen, Gim. Weet je wanneer je een visum moet krijgen? Toch? Dat zijn het je eigen broeders en zussen die dat ding belemmeren. Omdat ze niet willen dat je weg moet. Goedemiddag, meneer Leandro. Kunt u dat lied van Wansan Miwa Axigado van Ranch op Radio Shalom afspelen? Ja, dag Gabrielle. Welkom erbij. Goedemiddag, nee Leandro, blijf met ons, we gaan u missen. Dag Judith. Oh, zo kunnen jullie wel reageren, hoor. Nee Leandro, met hoofdletter, hè. Met hoofdletter, kun je je voorstellen. Assister die ze hebben. Na maanden. Nes die zegt, Jezus heeft u in Suriname nodig. Het is nergens ideaal, broer. Dat komt van, Isabel. Nee man. Ik word verdrietig van binnen. Is goed dan, broeder Leandro. Bless you day. Ja, God bless you too. En voortaan gewoon meneer, hoor. Meneer of Leandro is beter. No carmi, mevrouw Moreira, broeder. Ik ga u blokken. Nee, de liefde van God staat hier centraal. En wanneer de liefde van God centraal staat, wil dat zeggen dat er geduld is. Wil dat zeggen dat er zelfbeheersing is. Wil dat zeggen dat er vrede is. Wil dan zeggen dat er onderlinge liefde is, dat er eenheid is. Je kunt een beschrijving van Gods liefde vinden in 1 Korinthe 13. En daar vind je eigenlijk de karaktereigenschappen van God. En waar God wil dat we naartoe moeten groeien. En eigenlijk zegt God van als je mijn kind bent en als je volgeling van mij bent, dan dien je vriendelijk te zijn, dan dien je zachtmoedig te zijn, dan dien je langmoedig te zijn, dan dien je geduldig te zijn, dan dien je ander belangrijker te achten dan jezelf. Met andere woorden, we moeten zijn als Christus die niet langer meer voor zichzelf leeft, die niet aan zichzelf dacht. Nee, hij is gekomen om zichzelf juist op te offeren. En daarom zullen we verantwoorden als wij, als kinderen Gods, als je zegt dat je een christen bent, maar anderen manipuleert, anderen misbruikt, van anderen profiteert, ja, dan moet je oppassen. Nee bro, we gaan u heel erg missen. Ja, ik ga jullie ook missen, maar we praten nog niet daarover. Het was gewoon een gedachte hoor, alhoewel ik een profetie heb gehad. Ik heb een profetie gehad, maar het is nog tussen mij en God. Ik zeg je alleen, ik heb een profetie gehad. En de Bijbel zegt, we verachten geen profetieën. We toetsen het. Uiteindelijk, Tayuru Doro Nagadowani. Maar niemand is onmisbaar. En God heeft altijd weer een oplossing. Maar ik durf ook niet eraan te denken hoor. Wanneer je hebt gecommitteerd aan iets, dan kun je het niet wegdenken uit je leven. Het is deel van je leven en je kunt het niet vermijden. Bijvoorbeeld dat je dit programma al jaren doet. Elke dag, zelfs toen ik op vakantie was, dan meloer ik 1 uur. Dan me kies misreftak, oh nee, maar je bent met verlof, jongen.

Roberto Urasso med deze editie van Jezus Overwinnaar. Ja, maar Fred, in die fase zijn we nu. Maar met Biggie Bereu voor toch. Want taalbevestig, dan is het om je biezen in te pakken. En om je voor te bereiden. Alles klaar te leggen.

Het is nog altijd de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Het is 10 minuten voor 2. Over 10 minuten gaan we formeel afsluiten. En dan mag je gaan genieten van de pokoes. Welkom als u voor het eerst meeluistert. Het is Shalom FM met de happy hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En dan mag u bellen, u mag appen. Maak gebruik van ons WhatsApp nummer. De blessings voor Mama J. Welkom en thank you.

De groetjes en de blessings vanuit de studio hier aan de Stadionland. Live vanuit Paramaribo. De happy hour via de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. En waar we niets anders doen dan Gods Koninkrijk representeren. Dat doen we door middel van de bemoedigingen. De liefde, onderlinge liefde. Weet je, God representeren doe je niet alleen met bijbelteksten. Maar je doet het vooral door mensen. Mensen gaan het aan je zien. If you have God, echte in die ati ilop God, ga je rekening houden met zijn woord. En als jij als individu, als persoon rekening houdt met het woord, als je het woord echt toepast, ga je anders zijn in deze wereld. We leven in een goddeloze wereld. We leven in een wereld waar mensen zich niet druk maken met God. Ze storen zich niet aan God. Dus als jij werkelijk Godvrezend bent, ga je een verschil uitmaken. Mensen gaan het zien. Enough tegen dus matakje gua kerki. Maar de san zei het doen aan afas van je wakken, afas van je taki. Dus mausje tak, ey. Amais trafasi boy. The blessings van one and only princess. Ja, mama Jay. Nou, je mag elke dag erbij komen hoor. Waar blijft u? De groetjes van Ivy Rosa. Groetjes aan u en alle,

Dit is een former number one op de radio. Ja, we krijgen de groetjes vanuit Nederland, van Mama J. De groetjes terug. En dat is het mooie van technologie, dat we bij elkaar zijn, dat we elkaar ontmoeten, dat we met elkaar bezig zijn en samen de heren groot maken. Margo die zegt, middag fijne uitzending. Blessings broeder Leandro, de felicitaties aan alle jarigen. Groetjes vanuit het verkeer, afzender Nolly en Omaira. Hey guys, goedemiddag. Geniet van de uitzending en voorzichtig in het

minuten om te bellen met elkaar of te appen. U bent vrij om tot 2 uur uw bijdrage te leveren en ons te joinen. U mag dus radio met ons maken en van Jezus getuigen. Dat is wat we doen via deze zender. En we doen het samen tot 2 uur. Ian, je laat die dingen niet op, jongen. Ian, ik gebruik de lamp. Dat Timmy kon dat de batterij loopt. Ik kan nauwelijks 5 minuten ervan genieten.

0: Nee, mensen, kijk, welkom in de happy hour. Weet je, in de happy hours. We zeggen de dingen niet alleen grappig. Maar we hebben vreugde met elkaar. We pesten elkaar niet. We maken wel grappen met elkaar. Wat is de happy hour? Humor staat heel hoog hier. Trouwens, Ian kent me. Was matakilea goeie faya de man. Nee, Ian weet wie ik ben. Ian weet wie ik ben. Hij weet, trouwens de mensen die me kennen, die weten wanneer ik dingen zeg. Ik zeg de dingen in de liefde. Soms komt het hard over. Maar als je me eenmaal kent, dan ga je weten dat het... Er is niets erachter. Noah achterbakse gedachte is gewoon communicatie. En weet je, wij Surinamers, we moeten gaan leren om oprecht met elkaar te praten. Weet je, de Nederlanders hebben dat sterk, hè. Ook al kunnen ze wat zout erbij doen, want daar komt het wat bot over. Het komt ruw over. Maar we moeten wel leren om, weet je, met elkaar kunnen delen wat we denken. Men zegt vaak, het is niet wat je zegt, het is hoe je het zegt. Maar als je je zin goed formuleert, en als je het op de juiste moment zegt, ja, dan is het bespreekbaar. Dit is Nova. Samen met Abioni Salvation. Tutu Lobby. Gado Waba Tutu Lobby. Ware liefde ga je bij Christus vinden. Nergens anders. Ik kan suku suku. Ik kan diki diki. Ik kan draai draai lontu. Maar je nou vindt het. Dus if you want true true lobby, je wilt een echte lobby, je wilt ware liefde, stel je hart open voor Jezus. Geef hem jouw hart op de eerste plaats. Hou het meest van hem. Zet hem boven iedereen en alles. Dan ga je zien dat je nooit meer teleurgesteld raakt. Je gaat nooit meer, verdriet gaat nooit meer jou de baas zijn. Want if he's up to God love you, ga je weten je bent voor altijd geliefd. Ga je weten hij laat je nooit in de steek. Ga je weten, je bent waardevol. Want niets kan ons scheiden van de liefde van God. Trouwens, er is niets anders als de liefde van God. Daar vind ik mijn identiteit. Daar vind ik mijn waarde. Ik bedoel, van if me saptak, God love me. Zoals dat, dan mag ik, wish you not love me. Het kan je misschien pijn doen. Maar leven gaat door. Maar if God not love me, dan heb ik een groot probleem. Ian, stel maar alsjeblieft. Mensen. Natasha, kun je je man komen halen? Ian, kan je een beetje volume voor die radio zetten? Want ik wil dat je vrouw me hoort. Natasha. Natasha Murasim Giskus. Wilt u uw man van het... Of wilt u die telefoon van uw man afpakken? Want hij stelt rare vragen, man. Ian, ga je eten voor me brengen? Everything I want come in my favor. We hebben nog 2 minuten, mensen. Ayurel, loyo. Waarom tijdens de happy hours gaat de tijd zo snel? Iemand zei, Leandro, kun jullie het niet langer doen? Zou ik wel graag willen, hoor. Maar het moet ook niet te veel zijn. En mensen moeten daarnaar verlangen. Takba, dan moet je echt zoiets hebben. Hai, wanneer weer, joh? We gaan wel zo meteen moeten groeten, mensen. Dat wil dus zeggen dat we morgen weer in de uitzending zijn. Nee. Zo, kijk, wanneer je eet en je denkt aan iemand, ga je voor de persoon brengen. Dat is de beste manier om de persoon te laten zien wat denken aan je. Maar niet wanneer je eet achter een ruit en je kijkt naar de persoon en je ziet dat de persoon gegeten heeft. En je neemt de hap en je kijkt de persoon zo in de ogen aan. Echt zo van, kijk hoe lekker ik eet. En dan zeg je, ik denk aan je. Dan app je de persoon, ik denk aan je. Bessen, we gaan eruit. Wat een afsluiting. Ian, dus ik hoop dat er een poortje voorin is. Want als Panky zei, Pank, mang. Mama Jay, we gaan aan vergiffenis vragen. Heren, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Mensen, we moeten eruit, anders kom ik in tijdnood. Dat was het weer voor wat betreft de happy hours. De mensen die dit hebben beleefd, u hebt maar een nutshell meegemaakt. Niet eens een nutshell. U hebt maar een flits meegemaakt. Dus als je meer wilt meemaken, maandag tussen maandag en vrijdag tussen 1 en 2, zijn we hier op de radio met de Happy Hours. En dan zijn we gezellig, liefdevol met elkaar bezig. We represent the Most High. En waar hij is, is er leven en overvloed. Dus hopelijk heeft u genoten. Tot zover deze aflevering van de Happy Hours. Ik ben Leandro Matos Wigno. Dat was het weer voor wat betreft deze woensdag. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani. Naskip. Naf you.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode. Kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
6: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Van een gooit, geef me kracht, geef me licht, geef me macht. Om te staan op de plaats waar u mee heeft gebracht. Om te zien dingen die verscholen zijn. En dat is nu te moeven in uw glorie. Behendig als een vis, ik wil zijn waar u bent. Iedereen die me kent, een zoon die altijd door zijn vader wordt verwet. Ik wil heilig zijn. En ik weet het is niet makkelijk, maar gisteren vandaag.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Naf you.
2: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
1: Afzij.
2: Echt direct.
3: Yeah.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Yeah. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Inspiration FM.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: Boy, mi wa Clara ozo. Mala san obo prijs. Plus abit chat kost Clara. Ami suku kwaliteit toch.
5: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Da sa dati.
5: Verfi. Na yeri na yere. Dofi dofu. Tu lis mi tegi ba. Verfi. Na anyu merek to. En na verfi disi. Di yu na voordelig tori ja. Ama ap waterbasis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig tori, voor alfa yo bou. Dus, if mi bede yu. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
6: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
7: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar...

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani. Naskip. Na view.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

0: gaat het met jullie? Welkom erbij en fijn dat jullie weer zijn om te komen luisteren.
1: Ja, we zijn erg blij met jullie Happy Kids. Jullie willen zeker weten wat er met die toren gebeurd is. Ik zal jullie niet te lang laten wachten om precies te weten wat is gebeurd. Maar voordat ik jullie dat vertel, laten we de Heer eerst danken voor deze dag. Jullie kennen het liedje toch? Dank je voor deze nieuwe morgen. We gaan het zingen. Yes. 1, 2, 3.

0: Sister, that was a hero, Elijah. Maar ik zou graag even de tekst willen herhalen voordat u begint. Want het is een beetje lang. Mag dat, zuster?
1: Ja, dat is een heel goed idee, zus. Heb ik het. Laten we eerst de weektekst herhalen voordat we verder gaan met de vertellingen.
0: Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. Gehaald uit Genesis 11, vers 7. Jullie mogen het ook opschrijven.

0: Het wordt echt een mooie toren. Niemand had dit kunnen bouwen. Wij alleen. De leider van die stad zei ja. Nu hebben wij de prachtigste stad. En niemand gaat ons kunnen winnen met de bouw van een andere toren. Die mensen zullen jaloers op ons zijn, omdat ze het niet kunnen doen.
1: Was God ook blij met de bouw van deze mooie toren?
0: God was helemaal niet blij, zuster. Hij en de engelen keken wat de mensen van de stad deden. De engel vroeg aan God waarom hij niet blij was. En God zei, ik vind het niet erg dat ze zo'n mooie stad hebben gebouwd en zo'n mooie toren. Maar ik vind het niet leuk hoe de mensen zich gedragen. Ze zijn helemaal veranderd.
1: Veranderd? Helemaal veranderd? Wat bedoelde God precies, zuster?
0: Zuster, weet je nog, nadat Noah uit die ark kwam, diende iedereen God toch? En iedereen deed wat God zei. Maar God zag dat deze mensen hen niet meer dienden. Maar ze dienden die dingen die ze zelf konden doen, terwijl God ze altijd heeft geholpen.
1: Huh? Maar wat deden ze zo verkeerd dan?
0: Zuster, ze waren hoogmoedig geworden en hebzuchtig.
1: Zeker omdat ze de mooiste stad hadden. Dan wilden ze dat niemand anders een mooie stad moest hebben. Zij alleen toch?
0: Precies. En dat is iets dat God helemaal niet wil. God wil dat wij niet hebzuchtig zijn en alleen maar het beste voor onszelf willen en niet voor andere mensen. Soms hoor je mensen toch zeggen, happy kid, ik alleen heb het gedaan. Of wij alleen kunnen het doen. Niemand anders gaat het kunnen doen. Of zo worden jaloers als iemand anders ook probeert te doen wat zij doen. Dit alles vindt God niet goed. Hij wil niet dat we zo met elkaar leven.
1: Wat heeft God dan gedaan?
0: God heeft tegen de engel gezegd dat de mensen zijn vergeten dat ze hem nog nodig hebben. Ze doen net alsof God niet meer bestaat voor ze. Hij is niet meer belangrijk. Dus God bedacht een plan. Daarom heeft God een plan bedacht om dit alles te stoppen voordat het te laat is. En die gaan die mensen hem helemaal niet meer dienen. Dus hij heeft echt een plan bedacht van, wat kan ik doen?
1: Een plan? God heeft een plan bedacht? Ik wil wel weten welk plan God heeft bedacht, zuster. Welk plan?
0: God heeft gemerkt dat de mensen heel goed op elkaar waren. Wat niet erg is hoor. Ze mochten zijn wat juist blij dat ze goed waren op elkaar. Maar hij vond het niet fijn dat ze hem waren vergeten. En omdat ze zo goed op elkaar waren, begrepen ze elkaar heel goed en dachten altijd na over hoe ze de best of the best konden hebben in die stad. Heb ik het in een mooi woord, kan je ook zeggen, de mensen daar in die stad hadden een heel goede verstandhouding. Ja, ik ga het herhalen. Ze hadden een heel goede verstandhouding. Dat wil zeggen, ze begrepen elkaar en konden met elkaar over alles en nog wat praten. God zei dus, als deze verstandhouding in de waar wordt gebracht, zullen ze dan niet meer kunnen werken aan de poot van die toren. Want ze gaan elkaar niet kunnen verstaan.
1: Dus God gaat ze elkaar niet meer laten verstaan. En kunnen ze de toren ook niet verder bouwen?
0: Ja, precies dat is gebeurd. God zei, laten we naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En plotseling tijdens het werken hoorde je, gimatiki drape.
1: Anita tati.

0: Gimme the hammer. Hurry, Manit. First time, Manit.
1: Meta first time.
0: Give me the hammer.
1: No comprendo.
0: Ya ta first time, ya.
1: Por qué?
0: Ek first time is I don't understand you.
1: Sai, Tachi.
0: Give me the stone.
1: Huh? Como se t'appelle?
0: Give me the hammer.
1: No tengo un comprendo.
0: Happy kids. Happy word. Niemand van elkaar verstaan of verstonden elkaar helemaal niet. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Het was zo vreemd voor ze. Gewoon op een of ander moment sprak de ene Frans. De ene sprak een heel andere taal. Zuster, als iemand u iets in het Persisch vraagt, bijvoorbeeld, geeft u me een stuk brood in het Persisch. Gaat u ze kunnen begrijpen?
1: Nee, helemaal niet, zuster. Want ik versta die taal niet. Ik zal iemand vragen die de taal kent, wat ze bedoelen ermee.
0: Dus ook daar begrepen ze elkaar niet meer. De ene zei hamer in het Nederlands. De andere zei hamer in het Engels. De andere zei cement in het Frans. Dus er ontstond een hele grote verwarring. Alles was in de war. Waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan. En de toren kon dus ook niet verder gebouwd worden.
1: Oké, zuster, dus God heeft een spraakverwarring laten ontstaan onder de mensen, zodat ze de toren niet konden bouwen. Ja, maar wat is er verder gebeurd, zuster?
0: Dat vertel ik jullie morgen. Dus happy kids, ik hoop dat jullie ook heel goed hebben geluisterd. Kennen jullie de taal die ik nu praat? Ja toch? Hoe heet die taal? Ik luister. Goed zo. Ja, ik praat Nederlands. Zullen we nu de weektekst dus nog eens een keer opzeggen in het Nederlands? Want het is ook in een andere taal hoor. En nog vele andere talen. 1, 2, 3. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen. Zodat ze elkaar niet meer verstaan. En waaruit is het gehaald? Hebben jullie het onthouden? Ja, ik hoor het ergens. Genesis 11, vers 7. Nu weten jullie allemaal hoe en waarom er verschillende talen zijn ontstaan. Vind je het fijn dat je het nu weet? Ik wel hoor. Ik vind het ook fijn. En uw zuster?
1: Ik vind het ook erg fijn om dit nu te weten. Happy kids, zullen we even eerbiedig zijn voordat we elkaar groeten? Vader God, dank u dat u voor ons wilt zijn en dat u ons kan helpen om geen slechte dingen meer te doen, Heer. Dank u wel dat u ons ook begrijpt en op elk moment beschikbaar bent voor ons. O Heer, daarom willen wij u prijzen, we willen u loven en we willen u ook aanbidden voor uw goedheid, God. Dat we op elk moment bij u mogen komen om te praten. Met u kunnen we ook het licht blijven zijn voor anderen, zodat uw kracht ook in ons kan zijn en dat een ieder het kan zien. In Jezus' naam, amen.
0: Amen.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag een hele voorrecht om u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Amen. Alvorens we in het woord gaan, laten we eerbiedig zijn. Dan zullen we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen en ik bid, Heer, voor elke hoorder, Heer. Vader, Heer, dat we, mijn God, Heer, geloof mogen krijgen, Heer. Vader, Heer, dat wij, mijn God, Heer, opgewekt mogen worden, Heer, om u te dienen, Heer. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, Vader, Heer, dat uw woord niet ledig wederkeert, Heer. Maar het zijn doel mag bereiken, Heer, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Zo, geliefde luisteraars, nogmaals, goedenavond. Amen. En ik geloof dat het u goed gaat. En dat het u wel gaat in alles, dat gij voorspoedig zijt. Amen. Mijn favoriete tekst is dat het u wel gaat. Dat gij voorspoedig zijt. Amen. Dat het uw ziel wel gaat. Amen. Dat het u op elk vlak, dat het u wel gaat. Laten we in het woord van God gaan. Laten we gaan naar Esther. Esther 4. We hadden vorige week ook al over Esther gesproken. Maar we gaan vanuit de ander op zich gaan we kijken naar Esther hoofdstuk 4 vers 10. Esther echter droeg Hatak op tot Mordekai te zeggen: alle dienaren des konings en de inwoners van des koningsgewesten weten dat voor ieder het zij man of vrouw die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat dat men hen doden zal. Alleen degene blijft in het leven gespaard aan wie de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordekai dit bericht van Esther had meegedeeld, zei de Mordekai dat men Esther antwoorden moest: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Toen zeide Esther dat men Mordekai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnent wil. Eet nog drink 3 dagen, zo min des nachts als des dags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten. En dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Amen. Ik denk dat velen van ons het verhaal hier kennen van Esther en Mordekai, de oom van Esther, die er had voorgedragen. En die zich ontfermde over haar. Want er was een grote toekomst in het leven van Esther. Amen. Soms moeten we de Heer danken voor mensen die in u zien dat er een grote toekomst, dat u een grote potentieel en een grote toekomst hebt. Er is grote potentie. Iemand zegt met mij: ik heb grote potentie. Amen. Door Christus die mij kracht geeft. Amen. Ik zal grote hoogtes bereiken door hem. En deze Mordekai, hij zag dat. Hij zag van dat er voor deze jonge dame Esther, dat zij die koningin, dat zij die prinses en die koningin kon worden, dat de Heer er zou oprichten. En hij gaf er dan bepaalde adviezen hoe ze zich zou moeten gedragen daar, wat ze wel moest zeggen, wat ze niet moest zeggen. En Esther deed wel. Maar er kwam een tijd waar de vijand opstond door iemand, Haman, die zag dat deze Mordekai, dat hij niet neerboog voor Haman en hij wou de Joden uitroeien. En we zien hier dat Haman dan een plan had beraamd en ze hadden wet gemaakt en die wet was toen aangenomen. En Mordecai begon te vasten. De Bijbel zegt hij verscheurde zijn kleren, hulde zich in zak en as. En ging door midden van de stad terwijl er bitter gejammer was. En overal was er dieper door vasten geween en geklaag. En er was voor velen was er dan een rouwgewaad en er was een bed uitgespreid met zak en as. Als bed uitgespreid waarop men zat, waarop men lag. Want er was grote verdriet om die wet die was aangenomen. En Mordecai was ook onder de Joden. En Mordecai rouwde ook. En hij vastte en hij at niet. En hij had rouwgewaad aan. En hij ging gewoon in de poort van de koning staan. Want het deerde hem niet. Amen. Ziet u, wanneer u in geloof wandelt, geliefde, dan maakt het voor u niet meer veel uit wat men over u denkt en wat men niet meer denkt. Amen. Wie in geloof wandelt, is niet meer bang. De Bijbel zegt, de rechtvaardigen zijn als jonge leeuwen. Amen. Dat wil zeggen, zij die geloof hebben. Amen. Je begint anders te denken. Je begint anders te praten. Je begint anders te reageren. Amen. Want er is nu geloof in uw hart. Het gaat niet om u. Het gaat niet om hoe rap u van tong bent. Het gaat niet om hoe geweldig u bent. Sommige mensen zijn gewoon moedig en doen stoer. Geloof is dat niet. Geloof is Gods woord in jou.

van de vijand. We zien het ook bij de ballingen van bij Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Amen. We zien het bij die jonge mannen in het woord van God dat zij niet bogen voor die wet van de koning. Omdat die wet van de koning was tegen de wil van God. Soms moeten we een stand nemen tegen dingen. Amen. Tegen dingen van onze generatie. Er zijn zoveel dingen in onze generatie. En we gaan allemaal met de stroom mee. De Bijbel zegt dat God Noach kon gebruiken omdat hij in zijn generatie een rechtvaardige man was. Hij ging niet mee met die stroom van zijn generatie. Hoort u me, geliefde? Als u niet meegaat met die stroom van uw generatie, gaat u een werktuig zijn in de armen van de Heer. De Heer kijkt naar iemand die zal staan. Amen. De Bijbel zegt, iemand die op de brest zal staan. Iemand die als een muur zal staan. De Heer kijkt uit iemand die geloof heeft. Iemand die zich neerwerpt voor de Heer. Iemand die zich onderwerpt aan het woord van God. Iemand die de Heer eert boven mensen. Ik wil u zeggen, geliefde, God kijkt naar u, naar een mens die God eert. Die God respect geeft, meer dan hij mensen respecteert. Die God eert, meer dan hij mensen eert. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Amen, dat het tijd wordt dat u God eert, meer dan dat u mensen eert. Dat u respect hebt voor de Heer, meer dan dat u respect hebt. Amen, dat het ook in deze tijd, amen, dat je kleedt zoals een gelovige zich kleedt. Amen, dat je meer respect hebt voor de Heer. Amen, dat je geen respect hebt voor de meningen van vrienden, voor de meningen van de wereld. Amen. Wie met Christus gekruisigd is, amen, hij leeft, maar hij leeft niet meer, niet zijn wil gebeurt, niet zijn ik bepaalt, amen, niet de opinie van de wereld bepaalt, maar het is Christus die nu bepaalt. En deze Mordecai was een groot voorbeeld daarvan. Hij ging gewoon in de poort van de koning zitten met zijn rouwgewaad, want hij wist dat die wet die de koning had aangenomen, waardoor hij beïnvloed was. De koning op zich was geen slechte man, maar het waren die slechte mannen om hem heen die hem beïnvloeden. Daarom is het belangrijk, geliefde, om te bidden voor uw land. Amen. Want uw president hoeft niet slecht te zijn, maar er zijn mensen om hem heen die de president misschien verkeerd informeren, verkeerde invloed hebben op zo'n persoon. Amen. Waardoor die beslissingen van die persoon worden beïnvloed. Amen, door goddeloze mensen. Amen, daarom is het goed, geliefde, dat wij bidden voor land en volk. Dat de Heer die hele wet, die hele het lot van het land, amen, kan veranderen ten goede. Ik wil u zeggen, geliefde, amen, dat Mordecai was zo iemand, terwijl hij aan het vasten was, terwijl hij aan het bidden was, kwam Esther en ze bood aan dat hij andere kleren moest aandoen, want het was gevaarlijk om in rouwgewaad bij die poort van de koning te zijn. Maar Mordecai nam die kleren niet aan. Laat me u zeggen, geliefde, het is niet altijd goed om comfort aan te nemen, terwijl het tijd is om te vasten. Sommige comfort komt niet van God. Sommige comfort kwam van het vlees. Toen de Heer Jezus vastte in de woestijn, kwam de vijand om een brood aan te bieden. Hij zei tegen hem, maak van die stenen, maak brood van die stenen. En de Heer zei, er staat geschreven, niet alleen van brood zal men leven, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Amen. Soms kunnen we die dynamiek, we kunnen dat moment, dat goddelijk moment kunnen we missen, doordat wij comfort kiezen, boven de wil van God te doen. Het was niet de tijd voor Mordecai om in comfort te wandelen. Het was niet de tijd voor Mordecai om zich geweldig te kleden. Het was de tijd voor Mordecai om zich neder te werpen. Amen. Soms wanneer het de tijd is om neder te werpen, moeten wij ons niet opheffen. Amen. We moeten ons nederwerpen. De Bijbel zegt van hij nam de kleren. De Bijbel zegt hij nam die kleding die Esther voor hem gezonden had. Nam hij niet aan. Hoort iemand, mijn geliefde? Amen. Hij nam dat kleed dat Esther voor hem gezonden had. Hij nam het niet aan. En hij stuurde de boodschap aan Esther. Van ga bij de koning. En vraag aan de koning genade. Ga voorbeden doen bij de koning. Het was niet een tijd om in comfort te wandelen. Er zijn vele van ons die in een hele... Je bent gewoon in een levensstijl van comfort beland. En de Heer wil ons daar, laat me u zeggen, als je in een levensstijl van comfort bent beland, de Heer gaat u eruit weghalen.

0: Amen. Hij kan je in een put zetten. Hij kan je in problemen zetten. De Heer kan ons in een crisis op ons leven afsturen. Amen. Hij kan je in een financiële crisis brengen. Of hij brengt je in een crisis van ziekte. Waardoor je uit die comfort begint te komen om de Heer te dienen. Amen. Laat me u zeggen comfort. Er is nu een evangelie van comfort. Maar dat is niet het evangelie. Amen. Het evangelie is dat wij de wil van God doen. Amen. De Bijbel zegt in vers 8. Zegt de Bijbel hier. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan. Ten einde dienst genade af te smeken. En bij hem voorbeden te doen voor haar volk. Amen. Het was niet de tijd voor Esther om mooi te zijn. En in een paleisje te zijn. In een kamer in een harem te zijn. Nee, om te genieten van al de privileges die ze had als koningin. Nee. Amen. Waarom heeft de Heer u gezegend? Zodat gij een zegen voor anderen zijt. De Heer heeft u niet zomaar gezegend. De Heer heeft je gezegend zodat er mensen in je invloedssferen. Je kan niet voor de hele wereld zorgen, maar je kan wel voor één persoon zorgen. Je kan wel voor één of twee mensen zeggen van, kijk, voor dit jaar koop ik je schoolspullen. Mensen, gelovigen misschien die het een beetje zwaar hebben. Amen. Of die pas bekeerd zijn. En tak van, kijk, voor dit schooljaar koop ik die tassen en die spullen die allemaal nodig heb. En ik wil ze aan je geven. Omdat God mij gezegend heeft, wil ik ze ook aan u geven. Amen. Ik was laatst in een ander land. En ik zag een van die pastors heeft 30 schooltassen gegeven aan een kinderhuis. En geweldig. Amen. 30 schooltassen met. En toen had ik hem ook gevraagd voor een ander project. En hij had eveneens 30 weer gestuurd. Amen. Is God goed, geliefde? Amen. Waarvoor zijn we gezegend? Zodat wij ook een zegen kunnen zijn voor anderen. Amen. Esther stuurde kleding voor hem om hem warm te houden en om zich te laten kleden. Maar hij nam het niet aan. Amen. Hij zei aan Esther, ga en doe voorbeden voor je volk. Amen. Er is één ding. Als we willen dat anderen bidden, als we willen dat anderen zich neerwerpen voor de Heer, is het goed dat wij ons eerst neerwerpen voor God. Amen. Dat wij ons eerst neerwerpen voor de Heer. En Esther kwam en Esther zei tegen, stuurde een boodschap tegen hem. Maar binnen 30 dagen ben ik al nog niet naar de koning geweest. En als ik ga, kan ik omkomen. Amen. Er zijn veel mensen die niet in geloof willen wandelen. Amen. Als je zegt van om iets extra te doen. Want dat extra, dat vergt geloof. Als ik alles in gewoon op een comfortabele manier kan doen. Dan is er daarvoor geen geloof nodig. Amen. Toen die discipelen zagen die scharen met mensen, die 20.000, zeiden ze aan de Heer, hoe gaan wij ze eten geven? De Heer zegt, geef jullie ze eten. Geef ze te eten. Als het gewoon 100 mensen daar waren, dan had de Heer, ze hadden geen geloof nodig, want ze konden het uit die kas weghalen en het gewoon, en die 100 mensen gewoon eten voor ze kopen. Maar de Heer vroeg ze naar iets onmogelijks. Amen. De Heer vraagt ons om in geloof te wandelen. Esther had een excuus en ze zei, ik ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. En je weet hoe het is bij de koning. Als hij zijn scepter niet zwaait, dan kan ik doodgaan. En toen zei Mordecai, bedenk niet dat jij gaat omkomen. Jezus zegt iets moois. Hij zegt, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Je moet het eerst verliezen aan de Heer. Amen. Je moet niet aan jezelf denken. Evangelie is niet aan jezelf denken. Veel mensen, amen, veel mensen vandaag, ze kijken naar wat ze kunnen ontvangen. Het is niet goed. Het is niet goed. Amen. De Heer Jezus zegt, zaliger is het te geven dan te ontvangen. Zo, Esther moest in geloof beginnen te wandelen en ze begon te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar bidden jullie voor me. Amen. En dat is die attitude die de Heer van ons wil. Van kom ik om, Heer, maar ik ga vertrouwen op de Heer. Amen. De Heer keek naar iemand die zegt, man, Heer, ik weet dat ik kan omkomen. Ik weet dat er risico is daar. Ik weet dat u dienen, het gaat me op een plek brengen waar ik risico's ga moeten nemen. Maar kom ik om, Heer, dan kom ik om. Heer, als ik moet omkomen om u, dan ga ik het doen. Amen, dan ga ik het doen. Laatst ga ik ook een klein getuigenis geven van mij. Ik moest ergens naartoe gaan. En iemand kwam en een persoon kwam, gelovige kwam bij me. En ze zeiden van dat ze openbaring hadden gehad dat ik niet moest gaan naar daar. Want ze zagen van dat ik kon doodgaan. Maar ik ervoer dat de Heer me stuurde naar daar. Ik ervoer dat de Heer me naar die kant stuurde. En ik ben toch gegaan. Amen, ik heb die risico genomen. Ik was de Heer, ik ervaar uw leiding naar daar. En ik ga het doen. En ik ben gegaan. En ik ben niet gestorven. Ik leef in Jezus' naam. En ik zal leven en ik zal de daden des Heeren verkondigen. Maar de Heer kijkt naar iemand uit die niet bang is, die in geloof gaat wandelen, die die risico gaat nemen. Die gaat zeggen, Heer, stuur mij, zoals Jesaja zegt. Heer, wie zal ik zenden? Heer, zend mij. En Esther ging naar Mordecai en er kwam overwinning. Maar als ze niet in geloof zou wandelen, amen, zou die plan van de vijand zou niet gecanceld worden. We moeten in geloof wandelen om die plan van de vijand te cancelen. Amen. We moeten in geloof wandelen om dat geheel plan van de vijand, amen, te cancelen over ons leven, over ons stad, over de plekken waar we ons invloed hebben. Amen. We moeten in geloof wandelen. Mordecai gaf er een goed bericht. Hij zei tegen haar, bedenk niet dat jij niet gaat omkomen, dat jij daar in een plek bent. Waar de Heer ons geplaatst heeft, moeten we gebruiken, amen, als plek om in geloof te wandelen, om overwinning te brengen voor u en voor anderen, voor gelovigen. De Heer heeft u geplaatst om een zegen te zijn. Amen, hij heeft u geplaatst om een zegen te zijn. Zo, ik wil u bemoedigen, geliefde, deze dag. Amen, dat wij niet bang zijn. De Bijbel zegt, we hebben geen geest van vrees ontvangen. Maar we hebben een geest van kracht ontvangen, van liefde, van bezonnenheid, van gezond verstand. Dat wil zeggen goddelijke verstand. Geen normaal gezond verstand. Amen. Maar dat ik kan horen wat de Heer tot me zegt. Je hebt gezond verstand. Amen. Dat ik weet wat ik moet doen. Esther wil in gezond verstand wandelen. De normaal gezond verstand. Als ik bij de koning ga, is er risico dat hij me kan doden. Maar goddelijk verstand is van, ik ga naar de koning en ik weet dat God het laatste woord heeft. Amen, ik weet dat God het laatste woord heeft. En de koning zou de heus niet doden nadat hij er had uitverkoren. Amen, zou hij de heus niet doden. Maar soms komt vrees in ons leven, dan kunnen we de wil van God niet meer executeren. En de Heer wil dat wij zijn wil moeten volbrengen. Amen. Jezus zegt, hiertoe ben ik gezonden om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Alles wat u doet in geloof, wees niet bang ervoor. De Heer zal u helpen. Amen. De Bijbel zegt, hij zal u sterken. Hij zal u bevestigen in alle goed werk. Amen. Dus dat wanneer we werken voor de Heer, wanneer we iets doen, laat het zijn in geloof. Amen. Laten we bidden. Vader, ik dank u mij, God, Heer, deze dag, Heer. En ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, Heer, dat wij groter geloof krijgen, Heer. Vader, u zegt, Heer, indien wij geloof hebben als een mosterdzaad, Heer. Vader, Heer, en zeg het tot die berg waarop je in de zee het zal geschieden. En zo bid ik, Heer, deze dag, Heer. Vader, Heer, dat wij groter geloof en groter geloof zullen wandelen. In de machtige naam van Jezus Christus bid ik vandaag, Heer. Amen en amen. God zegen, geliefde, tot de volgende week. Blessings, bye.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag. van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

positief. The Family Radio Show. Het programma voor mama, papa, oma, opa, kinderen, kleinkinderen. Iedereen mag er naar luisteren. Daarom heet het The Family Radio Show. Via Radio Shalom 94.5 FM Stereo in Paramaribo.

Vandaag willen wij in het programma O Positive the Family Radio Show via Radio Shalom willen we een beetje een educatief ding aanhalen. Een beetje niet, maar iets dat een beetje moeilijk is om te begrijpen. En toch zouden we in het evangelie dit soort dingen moeten uitleggen. Laten we daarmee beginnen. Het gaat over transcendentie en immanentie. Twee heel moeilijke woorden. En ze zijn eigenlijk het tegenovergestelde van elkaar. Maar in de uitleg zal je het beter begrijpen. Maar voordat we daartoe overgaan, gaan we weer eventjes naar muziek luisteren. En van daaruit zullen we kijken hoe het naar Gods woord wordt bekeken. En van waaruit we dit kunnen benaderen.

maar ik zei het al, twee heel erg moeilijke woorden. En dat soort dingen zijn, ja, er wordt er niet over gesproken. En toen ik het las, toen dacht ik van, hé, het is toch wel belangrijk dat we dit erg goed in ons systeem opnemen. Omdat, ja, altijd zoeken we naar die makkelijke dingen. Maar ik zoek juist naar die moeilijke dingen. En in dit geval, dit moeilijk woord sprak me gelijk aan. Transcendentie en immanente, immanentie. Het is paradoxaal. Dat betekent, eigenlijk zijn ze twee tegenovergestelde dingen. Dingen die, eigenlijk begrijp je niet waarom ze zo dicht bij elkaar zijn, maar dan ook nog zo ver van elkaar zijn. Dus ja, hoe ik het u moet uitleggen, straks zal het via het Godswoord het beste zijn. Maar ik wil eventjes aanhalen, transcendentie in dit geval. De transcendentie van God betekent dat God bestaat boven en buiten het zintuigelijke waarneembaar is. Het is zodanig dat hij is boven en buiten ons. Overstijgt en overtreft ons. En is in alle opzichten onze meerdere. Dat want dat die Gado Bigi. Gado Bigi. Mijn woorden schieten me tekort. En daarom vind ik dit woord fantastisch. Transcendentie. God zijn transcendentie gaat boven sa uman shi, sa uman yere, en ay psaunu. Gods transcendentie betekent, God is buiten ons, boven ons, overstijgt ons en overtreft ons. Gado bigi. Dat betekent transcendente, transcendentie. In dit geval. Maar het paradoxale in dit alles is dat het andere woord van God ook zo'n diepte heeft. Het heet immanentie. De immanentie van God, dat is een, ja, je moet het zo uitleggen, het is toch mogelijk voor de mens om met God om te gaan. Ondanks het feit dat God boven en buiten onze zintuigelijke waarneembare situatie is, dat God boven en buiten ons is, hij overstijgt ons en hij overtreft ons, toch kunnen we een relatie hebben met deze grote, geweldige God. No once man o de leki Jezus, zegt dat lied. Je kent dat lied zelf. No once man o de leki Jezus. No once man o de leki en God overstijgt, overtreft, is buiten en boven ons. En onze zintuigen is moeilijk voor hun om dat alles te waarnemen. Dat is transcendentie. En in die immanentie, daar mag je mattie zijn van deze grote transcendentie van God. Het is een hechte vriendschap die je met hem in dit geval te aangaan. Het is een iets dat boven, het gaat dus uitleg hiervoor. Ik probeer het. Maar deze grote, geweldige, ondergrondelijke God, San Bigi, die Mickey hemel naar een grond tapu, agado disi, want de mati fu unu. God wil onze mati zijn. Jezus heeft die jongens, die discipelen genoemd, vrienden. Hij wil mati met ons zijn. Brengt ons close, dichtbij deze overstijgende God, overtreffende God, die buiten ons is en die boven ons is, dat onze zintuigen het niet kunnen vatten. In een grabu. Nagada dati. Wande umati.
En hij heeft ook mogelijkheden bekeken om dat aan ons bekend te maken.

In het Oude Testament, voor vandaag, spreekt Job over de vertrouwelijke omgang met God in Job 29, vers 4. Daar praat hij over een relatie die hij met God heeft. En dan weer op andere plekken in de Bijbel kan je lezen over hoe het is, hoe mensen met deze transcendentie van God omgaan. En dan pas kan je begrijpen wat er wordt bedoeld met als men zegt God is groot. Pas als je de transcendentie van God begrijpt, zie je hoe geweldig die immanentie, die relatie aangaan met God. Hoe groot dat is, hoe enorm een fantastisch voorrecht. Dan een biggie zijn die voedien die massa. Niet zomaar hebben de mannen en de vrouwen dit lied geschreven. Adé wan bigi sani fudini masra. Want dat is immanentie. A crossbay say a crossbay na nga amoro bigi gado. A crossbay di wan libi crossbay fu agado di si ekari immanentie. Immanentie heeft te maken met hoe jij met God omgaat. Job heeft het genoemd de vertrouwelijke omgang met God in Job 29 vers 4.

op de 94.5 FM stereo in Paramaribo. Het wordt moeilijk kiezen, maar het is een fantastisch ding om te weten. Kijk, David heeft het over de geweldige aanwezigheid van God. Toen daverde en biefde de aarde. De fundamenten van de bergen sidderen, etcetera, etcetera. De lichtglans die voor hem uitging, was als een geweldig ding. De Heere deed het in de hemel donderen. De Allerhoogste liet zijn stem klinken. Dat zijn dingen die hij noemt in Psalm 18, vanaf vers 8 tot en met 16 kan je dat lezen. Hij noemt die dingen. En het is maar één van de plekken die ik heb genomen om te praten over de transcendentie van God. Abigi sangado bigi. Laat me het in het Suriname zeggen. Abigi sangado bigi. Blijf bij deze geweldige grote God. Hij zal je helpen.

En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen, en hij zei: Zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Noot, letterlijk, aanliggenden. Zie ook vers 11. Einde noot. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

0: Initiatief, recreatief, dat is
1: het is 7 uur.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

wat je situatie ook is. Maar ik bid dat er nieuw geloof in ons hart gelegd wordt vanavond. Yes. Hij wil alle dingen nieuw maken.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om met huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: Het is 8 uur.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, hey, Rui! Bij HNDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Ik heb
1: niet dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone van Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Ik ben Birko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Is uw geest gezond? Is uw geest de gezond toe, dan je skin go de echte gezond toe.

waarden en normen zijn opzij geschoven. Waarden en normen zijn opzij geschoven. Het moraal is gaan vervallen. Zelfrespect en zelfwaarde is gaan vervallen. Santakru en Hogli smaikar dat die boom. En San Boom en Rijn smaikar dat die ouderwets. Omdat die libisma, de saka de strefi, de saka gue van normen en waarden, voor zelfrespect en moraal, de saka de strefi, die mode, de saka de strefi, voor goeie van mode, zou een tras mij bepaal. En zou een trasma mek luku mooi. En hij bij dieri sani. God dieri in allerlei omkosten. Voor de in de nieuwste mode. Terwijl het smassa mek de sandati. Is op commerciële basis. En ook misschien afgodische achtergrond. Zoals we verkiezen u. Normen en waarden zijn ouderwets. Zelfrespect en waardigheid en je waarden zijn ouderwets geworden. Zeden, waarden, normen, moraal, integriteit, voorbeeldig zijn, alles sandici. En sakagwe. Zeiden mij sakagwe. Omdat hij libisuma een wakker blindeling bakken trouwen. Libisuma net denk je voor een schreefje moro. Libisuma wat hij voor de in de mode, in de nieuwste iets, voor de in. Want een frere heeft de in, Martine geaccepteerden. Hebben deze principen en ethieken, hebben deze principen en ethieken nog plaats of waarde of belang bij u en voor u? Volgens de nieuwe mensheid, we leven niet meer om in harmonie te zijn met de schepping of rekening houden met anderen. Maar mensen leven in de nu-tijd voor hun eigen ik, eigen ego, eigen bevredigingen, al kost het leven van anderen, al kost het de vrede van anderen, al kost het hun eigen moraal, de meesterdem zielie, die de diepere. De miserie dem zili, die grondtapu. De miserie dem zili, die duisternis. Boom voor ons maar begin boom. Den gooi een organisatie of in een partij. En de miserie dem zili, die de satan. Soma dringi jorka supu. Ego taki jorka taal en dansi jorka dansi. Mij herhaal, boom furu sma, intelligensma, sma naga capaciteit, sma naga verstand. Den go in bepaalde organisatie en vanaf den join a san dati, vanaf den goina tori dati. Den no de schrefi moro. Omdat de serie, de zili, de serie, de schrefi, die de dungru makti. Die de ideologie vertrouwen. Die de filosofie vertrouwen. Zonder voor onderzoek, San Boom en San Hogri. Zonder voor onderzoek, Boom voor Takru. Libisma, die de zili en de libi naar die dungru makti. Boom voor libisma. People some begin boom.
onderweg ergens den beland. Anyone sani, pede abi voor zeerde zili. Ruil hem integriteit, ruil de moraal, ruil normen en waarden voor positie. De ruil hem schrijfi voor een chingshot potijdelijke positie. En Samsa, den dringi Jorka supu, so de abi voor taki Jorka taal en dansi Jorka poku. Den dansi Jorka poku onder den dringi Jorka supu, want den onder de schrijfi moro, den las dem identiteit. De last sang bin der de standpunt in a Libby. De last dem Libby dem overtuiging en de geloofsovertuiging. De lasting onder de lange schreffie in ruil voor een tijdelijke positie of tijdelijke Libby. De mode van de tijd, de mode van de wereld en de omkoperijen en de beïnvloedingen, bedrog en leukens, daarop rust het. Alles sani, sang jij doe, zij met je verval, sang jij met je las je identiteit, en berust de bedrog en leukens. Daarom piepen ik op de gronden door gebrek aan kennis. People go to gronde door gebrek aan kennis. People lassie, dem forget de identiteit door gebrek aan kennis. People las de schreffi, den sap de schreffi moro, den mek trouwen bepaal gideng door gebrek aan kennis. Nathan, you come back naar je identiteit en give farewell naar tijdelijke sani. Give farewell naar je eigen ego. Give farewell naar je eigen vreed opstelling. Terwijl God will make you dat je vervult een gezonde rol met normen en waarden, met moraal, met integriteit, omdat in dat die gehoor je in stand en dat die wil liep naar bakka. Bakka liep die siklari naar dat die wil liep naar bakka. Na ten je kari mastra gado. Je kies je identiteit bakka. En sabi, het is niet te laat. Vandaag heb je nog de kans om te herstellen, om te veranderen en om iets goeds van jezelf te maken. God spreekt tot u vandaag. Ja, inderdaad, je bent een product. Maar een product van zang. Een product van zang, je bent. Voor de people, de last, de eigen identiteit. Omdat die de wakker, bakker, lege beloften. De wakker, bakker, beloften zijn er bij inhoud. Voor een libi suma de lassie de eigen identiteit. De lassie de geloofsovertuiging. Onder de waka bakawasani sang de tijdelijk. Boom voor usma de waka baka wa filosofie of wa ideologie vertrouwen. Vertrouwen. Sano abi basis, sano abi fundament, sano abi houvast gieding. En te de storm kom, te de aanval kom, te problemen kom, te nood kom. Je nego horistant, if je bouwt op een fundament, sang de folibisuma ideologie, sang de folibisuma filosofie. U bent een unieke mens. U bent geschapen naar het beeld en gelijkenis van een schepper. De Heer uw God. De Heere God heeft u gemaakt, geformeerd. U bent de schepsel van de schepper. Daarvan
you can tacky, you de wa product for an organisatie of for a partij of for a sma sang na be inhoud. If you tacky you de wa product for a philosophy sang na be inhoud. If you tacky you de wa product for a sani sang na be on basis, then you act there in duisternis. Then you walk like a blind man and you follow tra blind man. The blind lead the blinden. The blind lead the blinden. And beide vallen in the put. Well, my ma ben geboren zo. My pa ben geboren zo. So me de so op toe. Dat is een verkeerde opstelling. Kan die ding, bin aber redenering dat hij. Je ma of pa of tante of oma, bin aber redenering dat hij. Omdat ik nog sabi betre. Of ik nog sabi bepalen sani. Maar die tijd vordert. De wetenschap neemt toe. De tijd vordert. Technologie vordert. Je nog kan dan redeneren. Nou een primitief redenering. Jullie kan dan redeneren met een oude verroeste redenering. Jullie kan dan redeneren met een geoxideerde redenering. Open je ei! En she zijn pasalon to you. Van you Kentucky, you de wat product voor wat organisatie zijn nou abi fundament. Van you Kentucky, you de wat product voor een sma. Sang no abi moraal, sang no abi ethieke, sang no abi zede, sang no abi normen en waarden. Faikan de, ay wakabaka wa sma, sang no abi integriteit. Faikan wakabaka wa sma, sang op kosten van anderen. Hij verrijkt zich, of hij maakt zich geweldig. Faika waka baka wa sma, sab niks te maken aan jou. Maar je declari voor gio libige asma dati. Je declari voor denige asma dati. Toch een asma, no abi, no one gevoel of gedachte gio. Open je eye, en she de kring. Open je eye today, en besef, wat voor product bent u.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6-in-1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
2: Tot in de nagemaakt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
3: Is echt een aanrader.
4: Jij moet het ook proberen.
5: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Somebody worship the Lord in this place.

0: Van harte, goedenavond, geliefde luisteraars, en welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wigel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp de wijze lessen van Jezus Christus. Ik zei al in mijn vorige programma's, de Heer Jezus Christus heeft aan het begin van zijn bediening hier op aarde onze wijze lessen gegeven. Hij heeft het laten optekenen in het woord van de Vader. Dat ons zal helpen een leven te leven zoals het hoort als wij ons gaan houden aan de wetten, de regels en de lessen die de Heer Jezus Christus ons geleerd heeft. En u weet dat ik met u behandel het boek van Matthäus, en wel Matthäus hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Vanavond wil ik verder met u lezen in Matthäus hoofdstuk 5, vanaf vers 27. De vorige afleveringen zijn er al heel wat zaken naar voren gekomen. En hoe verder we gaan, hoe meer dingen wij leren ontdekken. Vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echt breken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Indien dan uw rechteroog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worden. En indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, hou haar af en werp haar van u. Want het is beter voor u dat één uw leden verloren gaat en niet uw gehele lichaam ter helle varen. Er is ook gezegd, al wie zijn vrouw wegzendt, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, ieder die zijn vrouw wegzendt, om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. En al wie een weggezondene trouw pleegt, echtbreuk. Tot zover. De Bijbel zegt ons heel duidelijk hier in vers 27. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult niet echtbreken. Maar ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Het is duidelijk. De Bijbel leert ons dat wij ons moeten houden aan één vrouw en ook omgekeerd één man. Dat we geen echtbreuk moeten plegen. Blij en fijn is het niet als wij trouw zijn in het huwelijk naar onze partner. We bedriegen onze partner niet. We doen geen dingen achteraf. Maar de Bijbel zegt, we mogen niet echt breken. En sommige mensen, die maken zich, vooral in deze tijd, maken zich heel veel schuldig daaraan. Ze hoeren, ze bedriegen hun partner, ze bedriegen hun man, ze bedriegen hun vrouw. Ze doen dingen in het verborgene, denkende, niemand ziet het, niemand weet het. Maar de Heer brengt die dingen aan het licht. Maar weet u, soms zijn er mensen die zich dat niet doen. Ze hoeren niet zo openlijk. Maar de Bijbel zegt, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd. Ziet u hoe ver het gaat? Alleen maar kijken naar een vrouw. De vrouw ziet er goed uit en u begint in uw hart te begeren. Ik ga dromen, ik ga dit en dat hebben, ik ga gemeenschap met die vrouw hebben. En omgekeerd ook, een vrouw naar een man. U gaat dat doen, u leeft erin. U fantaseert. De Bijbel zegt, u als gelovige man, als gelovige vrouw, christen, hebt daarmee al echtbreuk gepleegd. U hebt al gehoereerd. Zo, u ziet het. Alleen maar het denken en het begeren. Maak dat u ontucht hebt gepleegd. Zo, de Bijbel leert ons dat we er alles aan moeten doen. Om die zonde, datgene in ons leven, weg te rukken. Natuurlijk gaat hij u ook niet openlijk weghalen. Maar als mens, wanneer hij die dingen ziet, hij sluit jezelf daarvoor. Hij zegt, ik geef er niet aan toe. Ik keer mij om, ik wil het niet. Het is makkelijk gezegd, maar het kan. Als u de Heilige Geest daarin vertrouwt, gaat hij u helpen. Hij wil u helpen. Maar sommige mensen doen dat niet. Ze vinden het leuk. Ze vinden het gezellig. Het streelt ze. Ze houden zich constant bezig daarmee. Je hebt sommige mannen en sommige vrouwen die zijn getrouwd, maar toch houden ze zich bezig met hoererij. En dan staan ze in de kerk, ze heffen de handen op, ze loven en aanbidden de Heer, zogenaamd. Maar het zijn hoereerders. Het zijn mensen die in hun gedachten vrouwen en andere mannen begeren. Ze zijn in de kerk en ze begeren. Ze kijken naar vrouwen, ze kijken naar mannen. Zusters, broeders die dat doen. En ze beginnen, als ik zo'n vrouw krijg. Oh, die vrouw begint, als ik zo'n man krijg. Wauw. Maar het zijn getrouwde mensen. De Bijbel zegt, stop ermee. Want het is niet goed. Weet je, sommige mensen zijn bezig. Mannen, vrouwen zijn bezig. Met buitenechtelijke relaties. Ze zijn getrouwd met hun man. Ze zijn getrouwd met hun vrouw. En ze zijn bezig met hoererij. Ze zijn eeuwig moeten ze overwerken. Of eeuwig doen ze wat anders. En ja, ze denken, ja, ik heb mijn dingen goed. Ik kan het goed doen. Niemand weet het, niemand ziet het. Maar ze vergeten dat de Heilige Geest, de ogen des Heer, overal en ziet alles. En de Heilige Geest, de Allerhoogste God, hij spreekt tot ons hart. Hij roept ons op om ons te bekeren en ermee te stoppen. Maar we doen het niet. We doen het niet. En dan plotseling komen zaken aan het licht. En dan worden we beschaamd. En dan komt er van alles. En sommige mannen of vrouwen, die gaan op een gegeven moment gemeen met hun partner beginnen te doen. Allerlei dingen doen, opdat hun partner weggaat. Omdat hun partner stopt met de relatie of zo ver komt dat de partner niet meer verder wil. Opdat zij hun rotzooi verder kunnen uithalen. Maar de Bijbel waarschuwt ons. Waarschuwt ons. Als wij dat doen en de vrouw gaat weg of de man gaat weg vanwege teleurstellen, vanwege de pijn die je hebt aangedaan. En bijvoorbeeld de persoon begint met een andere relatie. Is het ook hoererij in de ogen van God? En de Bijbel zegt alleen op grond van hoererij. Het staat geschreven. Het staat geschreven. Maar ik zeg u, een ieder die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt. Dus je ziet, alleen op grond van ontucht mag je uiteindelijk als mens gaan scheiden van elkaar. Alleen op grond daarvan. Begrijp je? Want dan is er geen vertrouwen meer. Maar we moeten geen dingen doen omdat wij in het geheim met bepaalde zaken bezig zijn. We hebben buitenechtelijke relaties. We zijn getrouwd, maar we hebben andere vrouwen of andere mannen ergens anders. We verwekken kinderen bij een andere vrouw of we verwekken kinderen bij een andere man. En dan doen wij alsof niks aan de hand is. Trouwens, geliefde luisteraars, broers en zusters, wanneer dit soort dingen gebeuren in een huwelijk, kan het nooit goed gaan. Er is zoveel spanning, er is zoveel strijd. Er is zoveel dat gebeurt in deze huwelijken. Simpelweg vanwege de hoererij die gepleegd wordt door man of door vrouw. En laat me u deze avond zeggen, geliefde luisteraars, broers en zusters. Als u bezig bent daarmee, bent u bezig uw eigen ondergang. Bent u bezig aan uw eigen ondergang. Dan moet u weten dat de gevolgen en de ellende die zal komen, niet makkelijk zal zijn. Maar soms denkt u, u doet dat. U bent oneerlijk naar uw vrouw. U bent oneerlijk naar uw man. En u denkt, ja, ik doe mijn dingen veilig. U hebt ja gezegd tegen uw man jaren geleden. Ja gezegd tegen uw vrouw jaren geleden. Maar u bedriegt. U bent oneerlijk. U hebt buitenechtelijke relaties. Ik wil u zeggen, geliefde luisteraar, broeders en zusters, u die daarmee bezig bent, stop ermee. Stop ermee. Want de ellende dat u over uw eigen leven haalt, zal niet makkelijk zijn. God duldt het niet. Hij duldt het niet. Hij accepteert het van niemand. Dat wij gaan leven, dat wij getrouwd zijn. En dat wij in hoererij leven. Als God zegt, alleen maar naar het kijken naar een vrouw of een man. En begeren, ondanks je al getrouwd bent. Je bent getrouwd. Een getrouwde man, een getrouwde vrouw, broer of zuster. En je kijkt naar een andere vrouw en je begeert haar. Hebt u al gehoereerd? Hebt u al echtbreuk gepleegd? Als dat al zo verschrikkelijk is, dan wil ik u van deze plaats oproepen om te stoppen met datgene waarmee u bezig bent. En bekeert u tot God. En als uw man en of uw vrouw die u bedrogen hebt, niet verder wil gaan met u, hebt u het zelf gezocht. U hebt het zelf gezocht. Want één ding wat ik mezelf altijd weer afvraag, wat heeft die andere vrouw meer dan uw vrouw? Wat heeft die andere man meer dan uw man? Niks anders. Het is just the same. En hoe mooi is het als u, als man, als broeder, als zuster, trouw blijft aan de man of de vrouw waar tegen u ja gezegd hebt. En velen van u hebben kinderen. En u blijft er niet stil bij staan. Hoeveel ellende en pijn en verdriet u brengt in uw gezin. Wanneer u bezig bent buitenechtelijke relaties op na te houden. U bent gewaarschuwd. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zeggen u dank. Dat u zond uw woord. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, mijn God, dat wij als mensen gaan beseffen dat wij er alles aan doen om ons te houden aan de regels en aan de wetten van u. Er zijn bepaalde dingen die u wil dat wij het gewoon moeten doen. Dingen die nog steeds overeind staan in het leven. Dat wij ons daaraan houden en dat wij ons niet schuldig maken. Ik bid dat wij gaan beseffen dat wij die met verkeerde dingen bezig zijn, dat wij ons moeten bekeren en met de juiste dingen bezig zullen zijn. In de naam van Jezus Christus.
1: Halleluja.
0: Amen. Geliefde luisteraar, dat was het dan voor deze avond. Dank u wel dat ik bij u in de huiskamer mag zijn, ook op deze avond. Kent onze diensten. Dinsdagavond, de vrijdagavond, de zaterdagmiddag en avond. En ook op de zondagmorgen om 10:00 onze opwekkingsdienst. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. Als je vragen hebt, mag je mij gerust bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wil 8856771. 8856771. Mijn naam is Wieger Hasselbank, zo delen dat wil en mij de genade schenken.
2: Het is 9:00.
3: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler and I finally had a chance to take out my flannel shirt. Yeah. I love the fall and it's feeling more like fall here. Every day, and a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? And that's, yeah. Give Thanks. It is getting toward, well, I know Canada already had their Thanksgiving weekend, and thank you. Many of you sent little notes saying that they're thankful for me, and I am for you as well. Estella in Calgary. God bless you. And happy Thanksgiving belated to all my Canadian friends. And, of course, coming up in November, we will have our Thanksgiving here in the U.S. So with that in mind, I decided to drink coffee out of my Give Thanks cup. The coffee, drinking the same one I think I was drinking it last week, too. Regina, you sent me this from Paris. You sent it to Laura, actually, for her birthday. Included in that package to her was coffee. So I opened it up, and we are enjoying it. Thank you. Yeah, I was in Kansas, a couple weeks ago. And I don't have any pictures to show you of that. But, wow, I think I sucked in half of the Kansas wheat field soil. We were out there in the middle, on the prairie, having communion. And the wind was blowing, and right at my piano. And I was singing, breathing, and all that dust was coming into my lungs. Anyway, here we are. Thank you again for joining me for Worship Wednesday, wherever you are in the world. It's a good time to give thanks to the Lord for his wonderful love for us. Amen.